0: En dit is Tijgers Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark Het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaat Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaan op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isolaatheater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. De man die gisteravond in Rotterdam-Zuid is overleden nadat hij door de politie was aangehouden, was 51 jaar en kwam uit Rotterdam, dat meldt het Openbaar Ministerie. De man reed op een fatbike. Kort daarvoor was er een melding binnengekomen over een fatbike die was gestolen. Bij de aanhouding op de Vaarnerkamp in Zuidwijk duwden agenten de man tegen de grond. Hij werd toen onwel. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Bij een ernstig auto-ongeluk vanochtend in Drenthe is een kind om het leven gekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen raakten zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28 bij Bijlen. De slachtoffers botsten daar met hun auto op een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Burgemeester Alexander Pechtold van Delft raadt mensen aan om niet meer alleen door de Delftse Hout te fietsen. Hij komt met dat advies nadat meerdere vrouwen de afgelopen tijd 's nachts zijn aangerand of mishandeld in het recreatiegebied. Er is nog niemand aangehouden, maar de signalementen die de slachtoffers van de vermoedelijke dader hebben gegeven komen grotendeels met elkaar overeen. Er wordt gezocht naar een jonge man van tussen de 20 en 25 jaar met een slank postuur, een donkere huidskleur en kort zwart haar. Aan de Rogussenstraat in Rotterdam heeft vannacht een Dixie in brand gestaan. Het vuur sloeg over naar een bouwkeet en ook een auto die in de buurt geparkeerd stond raakte beschadigd. Van het mobiele toilet en de bouwkeet is weinig meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een poelier in het oude noorden van Rotterdam is vannacht een explosie geweest. 112 journalisten melden dat de ruit van de poelier is gebarsten en dat de gevel voor een deel is zwart geblakerd. Bij de explosie op de Zaagmolenstraat raakte niemand gewond en er is, voor zover bekend, ook nog niemand aangehouden. De van oorsprong Rotterdamse wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was 84 jaar. In 2017 werd hij veroordeeld tot 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Afrikaanse landen Liberia en Guinea. De veroordeling was bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika zat. Het lukte niet om Kouwenhoven uitgeleverd te krijgen. Sport, voetbal, Excelsior heeft thuis met 1-2 verloren van FC Utrecht. Het enige doelpunt van de Rotterdammers was van Ayman Sliti. Het is de tweede nederlaag van Excelsior tot nu toe dit seizoen. Eerder verloor de club uit Kralingen van PSV. En dan het weer. Er kan nog wat motregen vallen. De temperatuur ligt nu rond de 20 graden. Morgen af en toe zon en kans op een buitje. De middagtemperatuur morgen 23 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark Het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of zij ook de opdracht gaf. Het RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Er zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalige schoonfamilie achter de moordopdracht zit. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest. Dat was op zo'n 10 meter van elkaar, bij een huis en bij een geparkeerde auto. Bij het huis raakte de deur beschadigd. Korte tijd later vloog een auto in brand. Volgens mensen ter plaatse zou er zwaar vuurwerk op de motorkap van de auto hebben gelegen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. Een man uit Zwijndrecht is dit weekend aangehouden door een arrestatieteam. Wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een festival in Amsterdam zaterdagavond. In de Eredivisie heeft Sparta gisteravond met 4-1 verloren bij PSV. De enige Rotterdamse goal werd gemaakt door Milan Zonneveld. Door de nederlaag van gisteravond zakte Sparta naar plek 12 van de ranglijst. Sparta kan nog op een 1-0 voorsprong, maar dankzij 3 doelpunten van de uit Spijkenisse afkomstige PSV-middenvelder Sven Meijnans won PSV met ruime cijfers. Eerder op de dag won Feyenoord met 7-0 bij PEC Zwolle. Er waren 2 doelpunten van Hans Moussa en 2 van Ferry. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. Komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag Zuid en Knoopend Hoofdvliet 9 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en auto tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Slotenvaart staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- en verblijfplaats is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of zij ook de opdracht gaf. Het RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Er zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalige schoonfamilie achter de moordopdracht zit. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest. Dat was op zo'n 10 meter van elkaar bij een huis en bij een geparkeerde auto. Bij het huis raakte de deur beschadigd. Korte tijd later vloog een auto in brand. Volgens mensen ter plaatse zou er zwaar vuurwerk op de motorkap van de auto hebben gelegen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. Een man uit Zwijndrecht is dit weekend aangehouden door een arrestatieteam. Wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een festival in Amsterdam zaterdagavond. In de Eredivisie heeft Sparta gisteravond met 4-1 verloren bij PSV. De enige Rotterdamse goal werd gemaakt door Milan Zonneveld. Door de nederlaag van gisteravond zakte Sparta naar plek 12 van de ranglijst. Sparta kan nog op een 1-0 voorsprong, maar dankzij 3 doelpunten van de uit Spijkenisse afkomstige PSV-middenvelder Sven Meijnans won PSV met ruime cijfers. Eerder op de dag won Feyenoord met 7-0 bij PEC Zwolle. Er waren 2 doelpunten van Hans Moussa en 2 van Ferry. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De eerste files van de week zijn een feit. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10. Tussen Sloterdijk en Slotervaart staat 4 kilometer file daarom. Een kwartier vertraging. De oprit is dicht en er is maar 1 rijstrook open op de A10. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging al tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De A29, de Heidenoordtunnel, is in beide richtingen dicht. Door een technische storing is het in beide richtingen 3 kilometer file. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen afrit Kruiningen en Capelle-Zuid 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 13 september. Na de regen van afgelopen nacht krijgen we ook vandaag overdag nog met af en toe regen te maken. Er zijn tijdelijk ook droge perioden. En later vanmiddag en vanavond volgen nog enkele opklaringen. Er waait vandaag een matige wind uit een westelijke richting. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af nog ongeveer 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Een zwakke wind uit een zuidelijke richting en een maximumtemperatuur van zo'n 22 graden. Op dinsdag is het nog warm met een maximumtemperatuur van 22 tot 23 graden. Maar de kans op enkele buien is groot, mogelijk met een donderklap. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanaf woensdag volgen een aantal wisselvallige dagen met vrijwel iedere dag kans op buien of enige regen. Tussendoor breekt ook af en toe de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden.
3: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer file, kwartier vertraging. Er is maar één rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of zij ook de opdracht gaf. Het RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Er zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalige schoonfamilie achter de moordopdracht zit. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest. Dat was op zo'n 10 meter van elkaar, bij een huis en bij een geparkeerde auto. Bij het huis raakte de deur beschadigd. Korte tijd later vloog een auto in brand. Volgens mensen ter plaatse zou er zwaar vuurwerk op de motorkap van de auto hebben gelegen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. Een man uit Zwijndrecht is dit weekend aangehouden door een arrestatieteam. Wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een festival in Amsterdam zaterdagavond. In de Eredivisie heeft Sparta gisteravond met 4-1 verloren bij PSV. De enige Rotterdamse goal werd gemaakt door Milan Zonneveld. Door de nederlaag van gisteravond zakte Sparta naar plek 12 van de ranglijst. Sparta kan nog op een 1-0 voorsprong, maar dankzij 3 doelpunten van de uit Spijkenissen afkomstige PSV-middenvelder Sven Meijlands won PSV met ruime cijfers. Eerder op de dag won Feyenoord met 7-0 bij PEC Zwolle. Er waren 2 doelpunten van Hans Moussa en 2 van Ferry. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin Hart van de ANWB. Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oude-Beijerland. 7 kilometer file. Tunnel is weer open. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid. 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark het slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk. Dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: "We vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet." En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaat op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing en vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen, maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en Knoop het Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij Afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Het duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- en verblijfplaats is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of zij ook de opdracht gaf. Het RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Er zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalige schoonfamilie achter de moordopdracht zit. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest. Dat was op zo'n 10 meter van elkaar, bij een huis en bij een geparkeerde auto. Bij het huis raakte de deur beschadigd. Korte tijd later vloog een auto in brand. Volgens mensen ter plaatse zou er zwaar vuurwerk op de motorkap van de auto hebben gelegen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. Een man uit Zwijndrecht is dit weekend aangehouden door een arrestatieteam. Wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een festival in Amsterdam zaterdagavond. In de Eredivisie heeft Sparta gisteravond met 4-1 verloren bij PSV. De enige Rotterdamse goal werd gemaakt door Milan Zonneveld. Door de nederlaag van gisteravond zakte Sparta naar plek 12 van de ranglijst. Sparta kan nog op een 1-0 voorsprong, maar dankzij 3 doelpunten van de uit Spijkenissen afkomstige PSV middenvelder Sven Meijnans won PSV met ruime cijfers. Eerder op de dag won Feyenoord met 7-0 bij PEC Zwolle. Er waren 2 doelpunten van Hans Moussa en 2 van Ferry. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en Knoop het Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij Afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na de hoopgevende overwinning op ASWH bij de competitiestart in het voetbal heeft VV Capelle voor de tweede keer op rij verloren. HVV was zaterdag op Sportpark Het Slot met 1-3 te sterk. De Capellenaren brachten zichzelf met meerdere persoonlijke fouten in de problemen en kwamen na rust nauwelijks nog tot grote kansen. Trainer Roy Brinkman was na afloop dan ook duidelijk: dit moet 10 keer beter. De gemeente Zuidplas is niet van plan om het buitenzwembad van het Polderpad op korte termijn te herstellen. Dat laat de gemeente vrijdag weten. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de zwemvoorzieningen binnen de gemeente. Tot die tijd blijft het buitenbad dan ook gesloten. Wethouder Ferry van Wijnen laat weten de teleurstelling te begrijpen van inwoners die graag buiten zwemmen. Hij zegt: we vinden het belangrijk om zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan. We willen nu niet veel geld uitgeven aan een tijdelijke oplossing die misschien niet eens voldoet. En in Capelle aan den IJssel was er vrijdagavond de openluchtbioscoop Bios te Buiten bij het Isola Theater een groot succes. Honderden bezoekers genoten van de musicalfilm Mamma Mia over ABBA. En de gemeente Capelle aan den IJssel gaan op korte termijn de fietsstalling bij metrostation De Terp controleren en waar nodig fietsen wrakken en langdurig achtergelaten fietsen verwijderen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing en vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen, maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden en een maximum

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw van 45 zonder vaste woon- en verblijfplaats is vrijdag opgepakt in een onderzoek naar het bestellen van een moord via dark web. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het is niet bekend of zij ook de opdracht gaf. Het RTL Nieuws meldt dat het gaat om een huurmoord op een ondernemer. Er zou $1400 zijn betaald, maar de moord is nooit uitgevoerd. De ondernemer zou door een vechtscheiding zijn gegaan. De man denkt dat zijn voormalige schoonfamilie achter de moordopdracht zit. In de Marnixstraat in Rotterdam-Krooswijk zijn vannacht kort na elkaar twee explosies geweest. Dat was op zo'n 10 meter van elkaar, bij een huis en bij een geparkeerde auto. Bij het huis raakte de deur beschadigd. Korte tijd later vloog een auto in brand. Volgens mensen ter plaatse zou er zwaar vuurwerk op de motorkap van de auto hebben gelegen. Er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek van de politie loopt nog. Een man uit Zwijndrecht is dit weekend aangehouden door een arrestatieteam. Wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op een festival in Amsterdam zaterdagavond. In de Eredivisie heeft Sparta gisteravond met 4-1 verloren bij PSV. De enige Rotterdamse goal werd gemaakt door Milan Zonneveld. Door de nederlaag van gisteravond zakte Sparta naar plek 12 van de ranglijst. Sparta kan nog op een 1-0 voorsprong, maar dankzij 3 doelpunten van de uitspijkenissen afkomstige PSV-middenvelder Sven Meijlands won PSV met ruime cijfers. Eerder op de dag won Feyenoord met 7-0 bij PEC Zwolle. Er waren 2 doelpunten van Hans Moussa en 2 van Ferry. Het weer, eerst plaatselijk mist, verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichtregen of motregen. Het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan er een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing. Er vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen. Maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden. En een max

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Hellevoetsluis 2 verdachten opgepakt van bankpasfraude na een achtervolging die begon in Zeeland. Dat meldt Omroep Zeeland. Mevrouw Zierikzee zou het slachtoffer zijn geworden aan het begin van de avond. 2 mensen probeerden het geld van de rekening van de vrouw te halen en dat lukte. Daarna gingen ze er vandoor met de politie in achtervolging, onder meer met een helikopter. In Hellevoetsluis aan de Repel raakte de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur kwijt. 2 inzittenden probeerden nog weg te rennen, maar werden uiteindelijk ook opgepakt. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 89 euro meer aan nettarieven. De rekening voor gas gaat met 52 euro omhoog voor het transport. De netbeheerders moeten fors investeren in het aanpassen van het stroomnet, zeggen ze.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: De overheid en de netbeheerders denken na over oplossingen om het stroomnet voor gebruikers betaalbaar te houden. Dan kan je denken aan het subsidiëren van warmtenetten of het toepassen van een flexibeler tarief. De schuld rondom Speelstad Rotterdam van Henny van der Most is nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. We hebben eerder gesproken over een schuld van 50 miljoen euro, maar uit de laatste stukken blijkt dat het zeker 67 miljoen euro is. De grootste schuldeiser blijkt een BV te zijn die in handen van Henny van der Most zelf is. De Speelstad ging uiteindelijk failliet en werd grotendeels overgenomen door de ondernemer Wim Beelen. Spelen bij Beelen is inmiddels geopend. Onlangs werden nog wat spullen van Speelstad geveild en dat leverde een ton op. Deze ochtend dient de rechtszaak tegen de Syrische statushouder uit Arkel bij Gorkum. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven. Hij zou onder meer werkzaam zijn geweest bij IS en bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Hij zou dan verantwoordelijk zijn geweest voor martelingen en onthoofdingen. In 2019 kwam de man naar Nederland. Later kwam ook zijn vrouw en zijn 2 kleine kinderen over naar ons land. Hij werd 3 jaar geleden opgepakt naar tips uit Frankrijk. De zaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Voor de zaak wordt 4 dagen uitgetrokken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Plaatselijk wat mist, eerder verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichte regen of motregen. En het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit de zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing. Er vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen. Maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: was up, I was down.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Hellevoetsluis 2 verdachten opgepakt van bankpasfraude na een achtervolging die begon in Zeeland. Dat meldt Omroep Zeeland. Een vrouw in Zierikzee zou het slachtoffer zijn geworden aan het begin van de avond. 2 mensen probeerden het geld van de rekening van de vrouw te halen en dat lukte. Daarna gingen ze er vandoor met de politie in achtervolging, onder meer met een helikopter. In Hellevoetsluis aan de Repel raakte de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur kwijt. 2 inzittenden probeerden nog weg te rennen, maar werden uiteindelijk ook opgepakt. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 89 euro meer aan nettarieven. De rekening van gas gaat met 52 euro omhoog voor het transport. De netbeheerders moeten fors investeren in het aanpassen van het stroomnet, zeggen ze.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: De overheid en de netbeheerders denken na over oplossingen om het stroomnet voor gebruikers betaalbaar te houden. Dan kan je denken aan het subsidiëren van warmtenetten of het toepassen van een flexibeler tarief. De schuld rondom Speelstad Rotterdam van Henny van der Most is nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. Er werd eerder gesproken over een schuld van 50 miljoen euro, maar uit de laatste stukken blijkt dat het zeker 67 miljoen euro is. De grootste schuldeiser blijkt een BV te zijn die in handen van Henny van der Most zelf is. Speelstad ging uiteindelijk failliet en werd grotendeels overgenomen door de ondernemer Wim Beelen. Spelen bij Beelen is inmiddels geopend. Onlangs werden nog wat spullen van Speelstad geveild en dat leverde een ton op. Deze ochtend dient de rechtszaak tegen de Syrische statushouder uit Arkel bij Gorkum. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdrijven. Hij zou onder meer werkzaam zijn geweest bij IS en bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Hij zou dan verantwoordelijk zijn geweest voor martelingen en onthoofdingen. In 2019 kwam de man naar Nederland. Later kwam ook zijn vrouw en zijn 2 kleine kinderen over naar ons land. Hij werd 3 jaar geleden opgepakt naar tips uit Frankrijk. De zaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Voor de zaak wordt 4 dagen uitgetrokken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Plaatselijk wat mist, eerder verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichte regen of motregen. En het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing en vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen, maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Hellevoetsluis 2 verdachten opgepakt van bankpasfraude na een achtervolging die begon in Zeeland. Dat meldt Omroep Zeeland. Mevrouw Zierikzee zou het slachtoffer zijn geworden aan het begin van de avond. 2 mensen probeerden het geld van de rekening van de vrouw te halen en dat lukte. Daarna gingen ze er vandoor met de politie in achtervolging, onder meer met een helikopter. In Hellevoetsluis aan de Repel raakte de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur kwijt. 2 inzittenden probeerden nog weg te rennen, maar werden uiteindelijk ook opgepakt. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 89 euro meer aan nettarieven. De rekening voor gas gaat met 52 euro omhoog voor het transport. De netbeheerders moeten fors investeren in het aanpassen van het stroomnet, zeggen ze.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: De overheid en de netbeheerders denken na over oplossingen om het stroomnet voor gebruikers betaalbaar te houden. Dan kan je denken aan het subsidiëren van warmtenetten of het toepassen van een flexibeler tarief. De schuld rondom Speelstad Rotterdam van Henny van der Most is nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. We hebben eerder gesproken over een schuld van 50 miljoen euro, maar uit de laatste stukken blijkt dat het zeker 67 miljoen euro is. De grootste schuldeiser blijkt een BV te zijn die in handen van Henny van der Most zelf is. Speelstad ging uiteindelijk failliet en werd grotendeels overgenomen door de ondernemer Wim Beelen. Spelen bij Beelen is inmiddels geopend. Onlangs werden nog wat spullen van Speelstad geveild en dat leverde een ton op. Deze ochtend dient de rechtszaak tegen een Syrische statushouder uit Arkel bij Gorkum. Die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven. Hij zou onder meer werkzaam zijn geweest bij IS en bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Hij zou dan verantwoordelijk zijn geweest voor martelingen en onthoofdingen. In 2019 kwam de man naar Nederland. Later kwam ook zijn vrouw en zijn 2 kleine kinderen over naar ons land. Hij werd 3 jaar geleden opgepakt naar tips uit Frankrijk. De zaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Voor de zaak wordt 4 dagen uitgetrokken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Plaatselijk wat mist, eerder verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichte regen of motregen. En het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit de zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing. Er vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen. Maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden. En een maximum.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Hellevoetsluis 2 verdachten opgepakt van bankpasfraude na een achtervolging die begon in Zeeland. Dat meldt Omroep Zeeland. Mevrouw Zierikzee zou het slachtoffer zijn geworden aan het begin van de avond. 2 mensen probeerden het geld van de rekening van de vrouw te halen en dat lukte. Daarna gingen ze er vandoor met de politie in achtervolging, onder meer met een helikopter. In Hellevoetsluis aan de Repel raakte de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur kwijt. 2 inzittenden probeerden nog weg te rennen, maar werden uiteindelijk ook opgepakt. Huishoudens betalen volgend jaar gemiddeld 89 euro meer aan nettarieven. De rekening voor gas gaat met 52 euro omhoog voor het transport. De netbeheerders moeten fors investeren in het aanpassen van het stroomnet, zeggen ze.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: De overheid en de netbeheerders denken na over oplossingen om het stroomnet voor gebruikers betaalbaar te houden. Dan kan je denken aan het subsidiëren van warmtenetten of het toepassen van een flexibeler tarief. De schuld rondom Speelstad Rotterdam van Henny van der Most is nog een stuk hoger dan eerder werd gedacht. We hebben eerder gesproken over een schuld van 50 miljoen euro, maar uit de laatste stukken blijkt dat het zeker 67 miljoen euro is. De grootste schuldeiser blijkt een BV te zijn die in handen van Henny van der Most zelf is. Speelstad ging uiteindelijk failliet en werd grotendeels overgenomen door de ondernemer Wim Beelen. Spelen bij Beelen is inmiddels geopend. Onlangs werden nog wat spullen van Speelstad geveild en dat leverde een ton op. Deze ochtend dient de rechtszaak tegen een Syrische statushouder uit Arkel bij Gorkum. Die wordt verdacht van oorlogsmisdrijven. Zou onder meer werkzaam zijn geweest bij IS en bij terreurgroep Jabhat al-Nusra. Hij zou dan verantwoordelijk zijn geweest voor martelingen en onthoofdingen. In 2019 kwam de man naar Nederland. Later kwam ook zijn vrouw en zijn 2 kleine kinderen over naar ons land. Hij werd 3 jaar geleden opgepakt naar tips uit Frankrijk. De zaak vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Voor de zaak wordt 4 dagen uitgetrokken. Dan nog het weer bij ons in de regio. Plaatselijk wat mist, eerder verder weinig zon. Vanuit het zuidwesten plaatselijk wat lichte regen of motregen. En het is 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing en vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen, maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: En dit is het nieuws van... Radio Rijnmond.
2: Nabestaanden van de Rotterdammer die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie organiseren vanavond een stille tocht. De organisatie ziet de tocht in Zuidwijk ook meteen als een demonstratie tegen politiegeweld. Of agenten bij de arrestatie van de 51-jarige man inderdaad buitensporig hebben gehandeld, onderzoekt de Rijksrecherche nog. De man kwam ten val na een achtervolging zaterdagavond door de politie. Hij werd door twee agenten tegen de grond gedrukt. Op filmpjes is te horen dat hij om hulp riep. De stille tocht is vanavond om 6:30 bij metrostation Slingen. Een trambestuurster die betrokken was bij een aanrijding in het Oude Noorden in Rotterdam moet een taakstraf krijgen van 80 uur, vindt justitie. De vrouw uit Rotterdam zou onoplettend zijn geweest. Ze botste op de Zaagmolenstraat met haar tram op een bestelbus van een supermarkt. Die schoot de stoep op en reed een vrouw van 70 aan die daar passeerde en zwaar gewond raakte. De eis had hoger kunnen zijn, zegt justitie, maar omdat de zaak al ruim 3 jaar geleden is, doet de officier van justitie wat van de straf af. De trambestuurster ontkent dat zij fout zat. Volgens haar was de bestelbus aan het inparkeren en reed de bestuurder ervan tegen de tram en niet omgekeerd. De rechtbank doet op 28 september uitspraak. Oud-GroenLinks-politica Tara Singh Farma is overleden. Singh Farma was gemeenteraadslid in Amsterdam en zat 7 jaar in de Tweede Kamer namens GroenLinks. Ze werd vooral bekend doordat ze bij haar afscheid zei dat ze leed aan kanker en dat het ongeneeslijk was, maar dat bleek niet zo te zijn. Ze had psychische problemen. In haar tijd als Kamerlid zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp uit 1992 onderzocht. Tara Singh Farma was 78 jaar. En 2 Brabantse frietbakkers krijgen een hoge Oekraïense onderscheiding. Ze ontvangen de prijs voor hun hulp sinds de Russische invasie in 2022. De 2 rijden geregeld met een mobiele frietkar naar de grens tussen Polen en Oekraïne. Daar hebben ze inmiddels 100.000 porties friet en snacks uitgedeeld. Ook runnen ze een opvang en hebben ze een eigen vrachtwagen waarmee ze hulpgoederen van Nederland naar Oekraïne brengen. De 2 frietbakkers krijgen de onderscheiding op 20 september uitgereikt. Het weer, het is bewolkt. Af en toe schijnt de zon, maar er kan ook nog wat motregen vallen. Het is 23 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt. Blijft het op.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 14 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En lokaal kan er wat lichte regen vallen, maar het gaat dan om geringe hoeveelheden. Het wordt nog een zachte dag, want bij een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting loopt de temperatuur vanmiddag op naar rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16 en kan een enkele lokale bui vallen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen tot de avond droog. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. En dinsdagmiddag kan het rond de 23 graden worden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag is de kans op enkele buien groot. Er waait dan een matige wind uit een westelijke richting. Het koelt af naar ongeveer 13 graden en in de middag wordt het hooguit zo'n graad of 18. Op donderdag krijgen we te maken met een storing en vallen dan talrijke buien bij een matige wind uit de zuidwestelijke richting. En de bewolking houdt de overhand. In de nacht en vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 12 graden. In de middag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag en zaterdag kunnen er nog steeds een paar buien vallen, maar dan breekt ook tussendoor weer af en toe de zon door. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. Een minimumtemperatuur van 13 tot 14 graden. En een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft iemand aangehouden die afgelopen weken in recreatiegebied Delfse Hout bij Delft meerdere vrouwen zou hebben aangevallen. De 19-jarige inwoner van Delft wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De arrestatie volgt op een vijfde mishandeling in het gebied tussen Delft en Pijnakker. Steeds ging het om vrouwen die door een man van hun fiets werden geslagen, waarna hij hen probeerde aan te randen. Agenten zagen afgelopen nacht iemand die aan het signalement voldeed. Bij hoeveel aanvallen op vrouwen de Delftenaar precies betrokken was, onderzoekt de politie nog. De vakbonden komen met een looneis tot 5,5% tijdens de komende cao-onderhandelingen. Ook moeten de reiskostenvergoedingen omhoog, zo vinden FNV en CNV. Ze wijzen erop dat de prijzen in de winkels hoog blijven, terwijl bedrijven winst maken. De werkgevers zijn niet blij met de hoge looneisen van de vakbonden. Ze zijn bang dat ze duurder worden dan de buitenlandse concurrentie. Schoonmakers leggen deze week het werk neer. Onder meer Schiphol en NS-stations blijven daardoor vies. De FNV organiseert de staking om een beter loon af te dwingen. Onlangs bereikten de werkgevers nog een akkoord met vakbond CNV, maar FNV vindt de loonsverhoging die CNV afsprak te weinig. Door nu een week lang niet schoon te maken wil FNV laten zien wat er gebeurt als de schoonmakers hun werk niet zouden doen. Winkeldieven die op heterdaad worden betrapt zijn voortaan een stuk duurder uit als het aan een incassobureaus ligt. Het grootste incassobureau van ons land verhoogt de schadevergoeding van €181 naar €242. Dat is het bedrag dat betrapte winkeldieven moeten afrekenen bij de winkelier. Want die doet dan in ruil daarvoor geen aangifte bij de politie en daardoor is een zaak sneller afgehandeld. De schadevergoeding is bedoeld voor de tijd die een winkelier kwijt is aan de papierwinkel. In het verleden is het dieven al gelukt om het bedrag voor de rechter omlaag te krijgen, omdat de winkelier niet kon aantonen dat hij werkelijk zoveel tijd kwijt was. Experts vragen zich dan ook af of de vergoeding van het schadebedrag standhoudt voor de rechter. Het weer, het is bewolkt en we zien maar weinig zon. Plaatselijk valt er wat motregen. Het is 23 graden. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel droog dan ook. En het koelt niet verder af dan 15 graden vannacht. Morgen begint de dag grijs, daarna zien we wat vaker de zon en blijft tot de avond droog. Het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd van tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans door een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden, dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maurice Vermeteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid ziet af van een nader onderzoek naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. De raad zegt vertrouwen te hebben in het eigen onderzoek van de RET. 2 maanden geleden reed een tram achter op een andere tram die stond te wachten voor de open Erasmusbrug. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De onderzoeksraad is wettelijk verplicht om de oorzaak van bepaalde ongelukken zelf te achterhalen, bijvoorbeeld op het spoor of in de lucht. In andere gevallen mag de raad beslissen om het onderzoek aan anderen over te laten. Een 32-jarige automobilist die een jaar geleden in Rotterdam-IJsselmonde een 6-jarig jongetje aanreed, hoeft niet de cel in. De man reed het slachtoffer met hoge snelheid aan op een zebrapad op de Reijerdijk. Dat was roekeloos, vindt de rechter. Maar hij laat het bij een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 3 jaar. Justitie had een 1/2 jaar cel geëist. De autobestuurder heeft spijt betuigd. En met het jongetje gaat het na revalidatie weer beter. De politie heeft iemand opgepakt die afgelopen weken in recreatiegebied Delfzijlhout bij Delft meerdere vrouwen zou hebben aangevallen. De 19-jarige inwoner van Delft wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. De arrestatie volgt op een 5e aanval in het gebied tussen Delft en Pijnakker. Steeds ging het om vrouwen die door een man van hun fiets werden geslagen, waarna hij hen probeerde aan te randen. Afgelopen nacht zag de agenten iemand die aan het signalement voldeed. Bij hoeveel aanvallen op vrouwen hij precies betrokken was, onderzoekt de politie nog. De vakbonden komen met een looneis tot 5,5% tijdens de komende cao-onderhandelingen. Ook moet de reiskostenvergoeding omhoog, zo vinden FNV en CNV. Ze wijzen erop dat de prijzen in de winkels nog altijd hoog blijven, terwijl bedrijven winst maken. De werkgevers zijn niet blij met de hoge looneisen van de bonden. Ze zijn bang dat ze duurder worden dan de buitenlandse concurrentie. Het weer, het is bewolkt, weinig zon en kans op wat motregen ook hier en daar. 23 graden is het. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt en dan is het droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag weliswaar grijs, maar daarna komt de zon erbij. Blijft het tot de avond droog en wordt het 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. 1/2 uur bij Hoevelaken. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging 1 uur. A2 Utrecht Den Bosch bij afrit Everdingen. 1/2 uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in de A15, Europoort Rotterdam. 1/2 uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En 1/2 uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. 1/2 uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen. En daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden. En er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16. Blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16. De maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans door een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden. Dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Op een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. 400 kilometer file staat er in totaal in ons land. De A1 is weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoevelaken. Nog 20 minuten vertraging daar. Geldt ook voor de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht zijn alle rijstroken weer vrij bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging daar nog wel. Ook is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch weer vrijgegeven na een ongeluk bij Beest. Daar nog 20 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat gebeurde bij Vaassen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En een half uur tijdsverlies als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. Want je komt in 13 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft medeleven betuigd met de nabestaanden van de man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie, de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Ze schrijft dat ze is geraakt door het nieuws van zijn dood. Ook voor de politie is het overlijden van de man ingrijpend, laat Schouten weten. De Rotterdammer kwam ten val na een achtervolging door de politie. Hij werd uiteindelijk door 2 agenten tegen de grond gedrukt en daarbij werd hij onwel. Reanimatie mocht niet meer baten. Vanavond is er een stille tocht in Zuidwijk. De organisatie ziet de tocht ook als een demonstratie tegen politiegeweld. Of de agenten buitensporig hebben gehandeld, onderzoekt de Rijksrecherche nog. Een 32-jarige automobilist die een jaar geleden in Rotterdam-IJsselmonde een 6-jarige jongen aanreed, hoeft niet de gevangenis in. De man reed het slachtoffer met hoge snelheid aan op een zebrapad op de Reijerdijk. Dat was roekeloos, vindt de rechter, maar hij laat het bij een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 3 jaar. Justitie had een half jaar cel geëist. De rechter houdt rekening met gebrek aan capaciteit in de gevangenis. De autobestuurder heeft spijt betuigd. Met het jongetje gaat het na revalidatie inmiddels weer beter. 1 op de 4 Kamervragen lijkt te zijn gemaakt met kunstmatige intelligentie, heeft de NOS ontdekt. De redactie haalde bijna 30.000 Kamervragen door een app die kunstmatige intelligentie kan opsporen in teksten. Sommige Kamervragen zouden deels met AI zijn opgesteld, andere weer volledig. Experts wijzen erop dat het slim kan zijn om teksten door AI te laten controleren, maar het gevaar is dat Kamerleden dossiers te veel aan AI overlaten en zich er zelf minder in verdiepen. Nog maar 1 op de 6 kiezers heeft vertrouwen in het kabinet Jetten, meldt RTL na onderzoek binnen het eigen panel. Het vertrouwen is gehalveerd sinds het aantreden van het kabinet een half jaar geleden. De daling is te zien bij kiezers van alle partijen, ook van D66, de eigen partij van de premier. Daarmee doet Jetten het nog slechter dan het kabinet Schoof, waar na een half jaar nog 1 op de 4 mensen vertrouwen in had. RTL peilde de stemming over het kabinet onder 19.000 leden van het eigen panel. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Vrijwel overal droog, het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen hebben we een dag die grijs begint, maar daarna komt ook de zon er weer bij. Tot de avond blijft het droog en het wordt morgen 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan over het hoogtepunt van de avondspits heen. Bij Rotterdam nog wat vertraging. En ten zuiden van Utrecht rijdt het nog langzaam op de A2. Op de Nederlandse wegen staat momenteel in totaal 240 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel is namelijk 1 tunnelbuis dicht voor bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file daar en een half uur oponthoud. En een uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. Vanaf afrit Loenen 8 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weer verwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans op een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden, dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man uit Syrië die 3 jaar geleden is opgepakt in Arkel voor terrorisme ontkent banden te hebben met IS. Dat heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Volgens hem ziet justitie hem aan voor iemand anders. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man tussen 2014 en 2018 in Syrische IS-gevangenissen verantwoordelijk was voor het martelen en vermoorden van tegenstanders. De man vroeg 7 jaar geleden asiel aan in ons land. En een jaar later kwam hij met zijn vrouw en 2 kinderen in Arkel te wonen. Zijn arrestatie begin 2023 leidde tot verbijstering in het dorpje. Mensen in Arkel kenden hem als een vriendelijke man. Woensdag maakt justitie de strafeis tegen de Syriër bekend. De politie heeft iemand opgepakt voor een poging tot aanranding in Den Hoorn afgelopen weekend. De verdachte is een 19-jarige man uit Delft. Onderzocht wordt nog of hij afgelopen weken ook heeft toegeslagen in recreatiegebied Delftse Hout bij Delft. Daar werden 4 vrouwen aangevallen. Steeds ging het om vrouwen die door een man van hun fiets werden geslagen, waarna hij hen probeerde aan te randen. Agenten zagen afgelopen nacht iemand die aan het signalement voldeed. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar medeleven betuigd met de nabestaanden van de man die afgelopen weekend overleed bij een arrestatie in de Rotterdamse Zuidwijk. Ze schrijft dat ze is geraakt door het nieuws van zijn dood. Ook voor de politie is het overlijden van de man ingrijpend, laat Schouten weten op Instagram. De Rotterdammer kwam ten val na een achtervolging door de politie. Hij werd uiteindelijk door 2 agenten tegen de grond gedrukt. Hij werd onwel en een reanimatie mocht niet meer baten. Vanavond is er een stille tocht in Zuidwijk. En een Nederlands vliegtuigje is neergestort net over de grens bij Roermond. Alle 3 de inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De Cessna van een vliegschool in Hilversum zou naar Freiburg in Zuid-Duitsland vliegen. Er was geen landing gepland in Erkelens, waar het toestel uiteindelijk is terechtgekomen in een akker. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. De directie van vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met onmiddellijke ingang stilgelegd. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Wel droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen eerst nog bewolking, maar later op de dag komt de zon tevoorschijn. Het blijft tot de avond droog en het wordt morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de 1000 olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Ja, als je nou een plaat mag uitzoeken om het nieuwe seizoen weer mee te starten, André.
1: Die hadden we allebei kunnen kiezen, hè?
0: Zo is dat.
1: Jij ook.
0: Zo is dat, ja. Gerard Cox. Ja, we zijn er weer.
1: Ja, hè? Was lang wachten, hè?
0: We zijn, ja,
1: we hebben lang moeten wachten.
0: Dat kan je wel zeggen. Jij moest de weg vinden naar de studio, toch?
1: Ik heb de routeplanner ingetoetst.
0: Ja. En ging het goed?
1: Ja, ging prima.
0: Geen probleem?
1: Nee, niks? Nee.
0: Nou, mooi. Nou, dan gaan we er maar weer keihard tegenaan.
1: Nou, zeker weten.
0: Voor de komende weken.
1: Ja.
0: En nou ja, dit was een heel goed begin. En nou, laten we dan maar Suzanne en Freek erachteraan draaien, toch?
1: Prima.
0: De overkant.
1: Ja, mooi.

0: Heb jij dit nummer bedacht omdat de Algerabrug weer open is?
1: Ja,
0: nou, dat precies, je weer naar de overkant.
1: Ja, ik had dat zo getimed dat ik dacht van nou. Ja, volle toeren Nederlands, André, dat hadden we nog helemaal niet gezegd. Hè, dat we weer terug zijn.
0: Nee.
1: En ook geen goedenavond. Dus nogmaals, leuk dat jullie weer luisteren. En we hebben weer een heel assortiment platen.
0: Van alles
1: en,
0: wat.
1: Jij bent met tellen begonnen, André, toch?
0: Ja. Zullen we even aftellen voor het volgende nummer?
1: Ja, tel jij
0: nummer
1: maar.
0: Van Bente.
1: Ja.
0: 3, 2, 1.

0: Nou, dat tellen is goed gelukt. Dat was Bente.
1: Helemaal goed, inderdaad. Bente Fokkens, geboren in Amsterdam.
0: Ja, jij had het net over de bestemming, hè? Dat is op zondagavond op televisie.
1: De bestemming X.
0: Ja, bestemming X, ja. Met die bus, hè?
1: Ja, met de bus. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat is best aardig om te kijken, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, dat,
1: ik je moest wordt wel af en toe een beetje op een dwaalspoor gebracht.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Van vorige week waren de aanwijzingen iets duidelijker. Om te achterhalen dat het Rotterdam was, dan dat in dit keer eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar ja.
0: Ja, ik moest het streamen omdat ik dacht dat ik het had opgenomen. Van, het begint met video en dan komt er ook nog een land achteraan. Voor de rest verklap ik niks. En ik zat daarna te kijken naar de roelvinkjes.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel grappig om zo eens een beetje te kijken. En ik vind met name Dries heel sympathiek. En toen kwam ik dit liedje tegen.
1: Tante Jetje.

0: zijn we toch even in Amsterdam geweest.
1: Ja,
0: tante maar er komen er nog een paar.
1: Komen er nog een paar zo meteen vandaag. Ja. Weet je trouwens dat het vandaag de 250ste dag van het jaar is?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Hou jij dat?
1: Ik heb even meegeteld.
0: Ja, nou, dat vind ik toch goed.
1: Even geteld.
0: En we gaan door tot 300.
1: 65, hè?
0: Ja,
1: 365.
0: Ja, nou ja, we hebben nog even te gaan.
1: Maar er zijn een heleboel maandagen nog die we dan te goed hebben.
0: En van het weekend was er al vuurwerk, hè?
1: Van het weekend was al vuurwerk.
0: Met Wereldhaandag. Ja. Ik heb nog even zitten kijken op YouTube, maar het zag er fantastisch uit.
1: Ja, zeker.
0: En toen zag ik gelijk alweer dat de problemen voor aanstaande oud en nieuw... moeten ze weer genoeg geld voor hebben op de een of andere manier. Dus ja.
1: Volgende nummer.
0: Ja.
1: Rita Hovink overleed op 7 september... 1979, 35 jaar oud.
0: Lijkt er alweer, hè? Nou zeg.
1: En laat me alleen.
0: Altijd een beetje, triest nummer zijn.
1: Triest nummer, ja.
0: Zeker,
1: ja.
0: Ook met de wetenschap van haarzelf.
1: Ja.

0: anders kan het zijn, hè?
1: Ja.
0: Wacht op mij, is het volgende nummer. En daarvoor hoor je Laat Me Alleen. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee,
1: ik weet wel dat Hanna May volgend jaar in AFAS Live een grote show gaat geven.
0: En waar is dat, AFAS Live?
1: Dat is ten noorden van Rotterdam. En
0: net iets ten oosten van Haarlem.
1: Ja, en het luistert ook wel naar 020.
0: Oké. Ik heb er wel een beeld bij.
1: Ja, heerlijk. Ja. Nee, maar dit is gewoon een raadseltje.
0: Ja.
1: Amsterdam natuurlijk.
0: Oh.
1: Hanna May, wacht op mij.

0: Er zit hier een enorme fan van Hanna mee in het gebouw, hè?
1: Volgens mij is hij de voorzitter van haar fanclub.
0: Dat denk ik wel. Thomas Bresser. Ja,
1: Thomas
0: die is,
1: Bresser. Ja.
0: Die heeft alle singles, geloof ik, hè?
1: Ja. Ja. Bijna allemaal, hè? Alleen de nieuwste nog niet.
0: Het is tijd voor...
1: De hele klus.
0: De hele klus.
1: Ja. En in 1944... hadden we de hevigste storm ooit gemeten in Nederland. Mm-hmm. Meer dan een uur lang, windkracht 12. En het was in Vlissingen. En een gemiddelde snelheid van 126 kilometer per uur. En dan ga je kijken, Vlissingen. En dan kijk je wie er zijn geboren. En toevallig zijn dat twee leden van Bluff.
0: Oh.
1: Bas Kennis en Pascal Jacobsen.
0: Nou.
1: En ik heb de nummers hier. En Alles is Liefde gekozen.
0: Mooi. Gaan we naar luisteren?

0: alles is liefde. Dat was hem uiteindelijk, toch?
1: Geweldige muziek.
0: Ik zat in de afgelopen dagen te kijken naar de televisie, een voetbalwedstrijd. En daar sprak niet alles is liefde uit. Ik zag namelijk een soort van overtreding. Ja. Of was het gewoon een regelrechte aanslag?
1: Ja, ik heb het niet echt heel goed kunnen zien. Maar de meningen zijn verdeeld, hè. De snor zegt, nou, dat was niet eens een gele kaart.
0: Nee.
1: Maar ja.
0: Nou ja, als ik het zo zag, dan liep hij er wel frontaal op in.
1: Ja, en als je andere mensen hoort praten over herinneringen met Schumacher en Battiston. Ja,
0: maar goed. Het was in ieder geval minimaal een gele kaart, zullen we zeggen.
1: Dat was het zeker.
0: Ja. We gaan naar Tino Martin. Zie alles. Je toch weer een beetje Amsterdam,
1: hè? Weer alles. Hè? Ja.

0: Martin.
1: Ja.
0: Ik vind het toch altijd een lekkere zanger om te
1: horen. Ja, wel. Zeker. Ja, zeker.
0: Hey, we
1: zouden het bijna vergeten, hè? Om een Belgisch nummer te draaien.
0: Ja, en die zitten dus ook in de Nederlandse beste zangers, hè?
1: Daar zitten zij in. Ja. En het, ik heb gekozen voor het nummer van Nobelprijs van Clouseau, omdat de schrijver van het liedje, die is op 7 september 2021 overleden, Stéphane Fernande.
0: Oké.
1: Nobelprijs.

0: nog een reden om dit nummer te draaien, hè?
1: Ja.
0: Want u bent van plan richting het noorden te gaan.
1: Ja. Ja, dus wat dat er gaat, komt dat. Ik ga het ook binnenkort onderzoeken, zou ik maar zeggen.
0: Ja,
1: zeker. Hey, we blijven een beetje in België, want we hadden net Clouseau natuurlijk. Maar Maxime, en die heeft een hele moeilijke achternaam, Stojanac. Die zingt een duet met een Babette.
0: En dat is niet Babette van Veen, denk ik.
1: Nee, maar die heeft ooit The Voice of Holland gewonnen. En die zijn met elkaar in aanraking gekomen door gezamenlijke producers. En toen is het nummer Hoe dan ook geschreven. En dat gaan ze nu zingen.

0: Ja, hoe dan ook.
1: Mooi nummer.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zeker, absoluut.
2: Gaan we onthouden.
0: We gaan naar de overkant van de plas.
2: Ja, we gaan heel eind weg. En,
0: ik sta er klaar voor, hoor.
2: Ja, Mary Savas.
0: Ja?
2: Ja, hè. En, zangeres zonder naam.
0: En?
2: Mexico.

0: krijg altijd de neiging om dat Mexico heel hoog door te halen dan, hè? Dat het eigenlijk voor andermans oren niet zo prettig meer is. Toch?
1: Ja. Ja. Wel eens een oud nummer.
0: Ja, kan je wel zeggen. Eentje uit de oude doos.
1: Ja, nou, ja, ja, ja.
0: We gaan naar Danny de Munk. En dat is een nieuw nummer. Want Danny kwam terug van vakantie. En toen had hij gezegd tegen zijn vrouw: ik heb een heerlijke vakantie gehad. Nou, daar hebben ze een liedje van gemaakt.
1: Een liedje van gemaakt.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Enkele tientallen mensen zijn afgekomen op de stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend. De deelnemers verzamelden zich rond 6:30 op de Vaarnekamp, waar de man door agenten tegen de grond was gewerkt na een achtervolging. De tocht moest ook een demonstratie zijn tegen politiegeweld, al staat nog niet vast dat de man is overleden als gevolg van het handelen van de politie. Een crowdfunding voor een uitvaart voor de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1100 opgeleverd. De initiatiefnemer wil uiteindelijk €7000 ophalen als steun voor de familie. Een man uit Syrië die 3 jaar geleden is opgepakt in Arkel voor terrorisme ontkent banden te hebben met IS. Dat heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Volgens hem ziet justitie hem aan voor iemand anders. Het Openbaar Ministerie zegt dat de man tussen 2014 en 2018 in Syrische gevangenissen voor Islamitische Staat verantwoordelijk was voor het martelen en vermoorden van tegenstanders. De man vroeg 7 jaar geleden asiel aan in Nederland en een jaar later kwam hij met zijn vrouw en 2 kinderen in Arkel te wonen. Zijn arrestatie begin 2023 leidde tot verbijstering in het dorpje. Mensen in Arkel kenden de man als een vriendelijk persoon. Woensdag maakt justitie de strafeis tegen de Syriër bekend. Een Nederlands vliegtuigje is neergestort net over de grens bij Roermond. Alle 3 de inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. De Cessna van een vliegschool in Hilversum zou naar Freiburg in Zuid-Duitsland vliegen. Er was geen landing gepland in Erkelens, waar het toestel is terechtgekomen in een akker. De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. De directie van vliegschool Hilversum heeft alle vluchten met onmiddellijke ingang stilgelegd. En diverse artiesten gaan volgend jaar in april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen gaan worden zijn Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start en vandaag is de voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint ook nog met bewolking, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog en het wordt dan 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Uit de film Pretty Woman, Roxette en It Must Have Been Love op Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws, het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. En de gemeente Rotterdam wil in meer wijken betaald parkeren invoeren. Bij de Capelse VVD zorgt dat voor zorgen, omdat zij vrezen dat automobilisten daarvoor uitwijken naar Capelle aan de IJssel. En Rob Nieuwveld gaat zo meteen in gesprek met VVD-raadslid Sherwin Savavi-Nick. En ook gaan we in gesprek met onze sportverslaggever over het afgelopen sportweekend, Ilko de Bruin. En ook in dit uur, hoe zorgen we ervoor dat inwoners van Zuidplag zich echt gehoord voelen in de gemeente? Wethouder Pien Meppelink vertelt wat er gaat veranderen aan de participatie. Het is Radio Capelle. Je luistert dus naar het programma IJsselnieuws. En dit is Prince and the Revolution. And I would die for you.

0: Prince and the Revolution and I Will Die For You. Het is Radio Capelle IJsselnieuws. De gemeente Rotterdam wil in meer wijken betaald parkeren invoeren. En bij de Capelse VVD zorgt dat voor zorgen, omdat zij vrezen dat automobilisten daardoor gaan uitwijken naar Capelle. Waar parkeren op veel plekken natuurlijk nog gewoon gratis is. Rob Nieuwveld gaat erover in gesprek met VVD-burgerraadslid Sherwin Savavi Nick. Een hele goede avond.
1: Ja, meneer Savavi Nick, goedenavond. Welkom in de uitzending.
2: Goedenavond, dankjewel Rob.
1: Het parkeren in Rotterdam. Dat kan een probleempje opleveren, want wat is er aan de hand? De gemeente Rotterdam heeft het voornemen, wat de gemeenteraad zeer waarschijnlijk wel over gaat nemen. Dat in meerdere wijken dan momenteel betaald parkeren wordt ingevoerd. U maakt zich zorgen om het gegeven dat dat kan leiden in sommige delen van Capelle, dat Rotterdammers in die Capelse wijken gaan parkeren.
2: Ja, dat klopt erop. Als we kijken naar Rotterdam, dan zien we dat je daar een gemeente hebt dat geld tekort komt. Zij staan op dit moment zwaar in de rode cijfers en hebben vorig jaar al de parkeertarieven verhoogd. Nou, op een gegeven moment kan je niet verder verhogen, maar je kan wel je gebied groter maken. En ze hebben dus het voornemen om bij Kralingse Veer in Prinsenland, aan Oosterflank, om daar ook betaald parkeren in te gaan voeren. En wij zijn heel erg bekend met het waterbedeffect. En dat betekent dat als jij ergens in een straat betaald parkeren invoert, dat automobilisten denken, ja, maar een straat verder kan ik gratis parkeren. Ik ga daar wel staan. Nou, daar maak ik mezelf ook wel schuldig aan. Want waarom zou je betalen als je ook gratis kan parkeren? Is een principe kwestie. Dus wij dachten, toen wij dat bericht zagen, ja, maar wat weerhoudt die Capelle, die Rotterdammers nou, om even aan de andere kant van de metrobaan of in Capelle West te gaan parkeren, om op die manier geld te besparen? En dat zouden we ze in principe niet eens kwalijk nemen. Maar we willen dat niet. Want we willen dat Capellenaren gewoon hun eigen wijk, hun eigen auto kwijt kunnen.
1: Ja, even concreet, om welke wijken gaat het? Hè? Want je hebt het Lage Land en Oosterflank. Oosterflank moet je wel creatief zijn. Al, flink
2: stuk
1: lopen.
2: Een stukje verder gaan, ja.
1: Lage Land zou kunnen. Dat is tegenover Schenkel aan de Rotterdamse kant.
2: Schenkel en ook een deel van Schollevaart kan daar ook last van krijgen. En Capelle West, maar ook bij Fascinatio kan je daar last van krijgen. En rondom Capelse Brug, want aan de andere kant van de metrobaan heb je ook gewoon Rotterdam zitten. En dit kwam toevallig ook via een kennis van mij die in de buurt van Capelle West woont, vlakbij Kralingse Veer. Die dacht ook van ja, maar als je in Kralingse Veer betaald moet parkeren, in mijn straat hoeft dat niet, dan komen ze bij mij. En vandaar dat wij zeiden van nee, dat zijn terechte zorgen en die gaan we oppakken als partij.
1: Is het toch zeker dat die Rotterdamse Raad dit overneemt? Het voorstel van het college?
2: Nou ja, zekerheid heb je nooit, maar het lijkt me wel heel aannemelijk dat de Rotterdamse Raad dit gaat overnemen. Want uiteindelijk heeft Rotterdam op dit moment gewoon een groot geldprobleem. Ze staan in de rode cijfers. En ze nemen al heel veel impopulaire maatregelen. Ze schrappen gratis OV voor AOW'ers. Zijn ze al aan het schaffen, ze afschaffen. Zijn de OZB-belastingen zijn ze ook weer verder aan het verhogen. Dus Rotterdam is echt op zoek naar manieren van hoe kunnen wij extra geld genereren. In Capelle hebben we ook een financieel probleem. Alleen tot nu toe in Capelle hebben wij vooral gekeken naar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze lasten van de uitgaven van de gemeente omlaag kunnen brengen. Dat is een andere manier van hoe je gaat kijken naar je financiële problemen. En ik ben blij dat wij op dit moment in Capelle nog steeds in staat zijn geweest om de lastenverhoging te vermijden. Maar ja, Rotterdam maakt gewoon andere keuzes. Dus ik verwacht wel dat ze dit gaan aannemen.
1: Oké, dan zit je in Capelle. Stel nu dat dat gebeurt. Wat kun je eraan doen om te voorkomen dat die overlast ontstaat?
2: Ja.
1: Neem even een wijk als Schenkel of neem een wijk als Capelle West.
2: Ja. Nou, je hebt een aantal opties die je kan afgaan voordat je vervelende maatregelen inneemt. De meest makkelijke en de meest prettige voor inwoners is als je gratis vergunningen voor de inwoners gaat uitdelen. De inwoners kunnen dan gratis blijven parkeren, want ze hebben een vergunning gekregen van de gemeente. Ze kunnen ook eventueel gasten registreren die daar tijdelijk kunnen parkeren. Maar iedereen die geen vergunning heeft, hoort daar eigenlijk niet meer te parkeren. En dat is als gemeente is het ook heel goed handhaafbaar, want het is gekoppeld aan je kenteken. Dus daar kan je als gemeente met vrij weinig kosten kan je dit uitvoeren. Kan je een probleem oplossen voor inwoners en je kan het goed handhaven. Dat is een eerste stap die je kan nemen. Je kan ook kijken naar parkeerplaatsen zoals Capelse Brug, die nu al echt overvol zijn. Je kan je auto daar gewoon niet kwijt om daar een PNR-locatie van te maken. Waarbij je zegt, de eerste 24 uur kan je gratis parkeren. Dus dan hou je eigenlijk nog steeds een gedeelte van het gratis parkeren in stand voor de mensen die een dag naar die het moeten gebruiken om te forensen of de stad in willen. Maar je kan de lang parkeren, dus de mensen die het echt gebruiken om een auto permanent daar kwijt te kunnen, die kan je dan gaan weren. Dus er zijn best wel wat smaken waar je als gemeente van kan kiezen. Wat wij niet willen, en dat hebben we ook heel expliciet in ons verkiezingsprogramma staan, en daar gaan we echt heel scherp opzij richting het college, dat zij ook betaald parkeren gaan invoeren. Want dat is natuurlijk ook een middel om dit te bestrijden. Maar dat is niet de middel die wij willen.
1: Nee, natuurlijk niet. Even corrigeren. Bijvoorbeeld in de molenbuurt in Schenkel. Daar heb je van die vergunningspasjes. Ja. Daar staan niet overal kentekens op. Want je kan als huiseigenaar heb je een aantal pasjes voor jouw gasten. Daar staan geen kentekens op.
2: Nee, maar je kan nog steeds gasten bij
1: meegaan. Ik heb er één in de auto liggen.
2: Ja, die kan je inderdaad bij gasten. Maar nog steeds is dat controleerbaar en handhaafbaar. En het gaat om het handhaafbare karakter van van het vergunningsparkeren, waarbij je als bewoner nog steeds gratis kan parkeren en gasten kan registreren.
1: Ja. Hoe gaat u dit verder oppakken? Is er een manier dat het college in Capelle iets kan doen tegen die verhoging in Rotterdam? Dat is waarschijnlijk kansloos.
2: Dat is echt kansloos.
1: Gaan ze waarschijnlijk ook niet doen.
2: Nee, dat is kansloos. Het zou mooi zijn als het college dit probeert, want ze hebben wel bestuurlijk overleg met Rotterdam. Maar dat gaat echt kansloos
1: zijn.
2: Dat
1: gaat niet worden. Dus dan is de zaak. U wordt waarschijnlijk als VVD initiatiefnemer om daar iets mee te doen richting gemeenteraad, CQ College.
2: Ja, zeker. En dat hebben wij ook gedaan vorige week. We hebben vorige week allereerst een informatieverzoek ingediend bij het college. Want dit begint altijd als eerst met informatieverzoek. Want ik ga niet alvast roepen richting het college, dit moeten we gaan doen. En als zij zegt, ja, maar we zijn er al mee bezig. Dat is niet de juiste manier. Dus we hebben als eerst gevraagd, geef ons informatie. Was u bekend met dit voornemen vanuit Rotterdam? En als je bekend bent, wat ben je nu al van plan om te gaan doen om dit tegen te gaan? Waar wij op willen waken. En dat is eigenlijk wel een soort reflex waar je in de politiek vaak voorbij ziet komen. We gaan onderzoeken. En dit zijn onderwerpen waarvan we zeggen, dit hoef je niet te onderzoeken. Je weet dat het waterbedeffect er is. Dat is al bewezen. Dus ga nu direct over richting maatregelen. Dus dat willen we nu van het college weten. Wat weten jullie en wat hebben jullie al voorbereid? En op basis van die beantwoording kunnen wij kijken van, nou, wat zijn de beste stappen voorwaarts?
1: Wat voor termijn heb ik dan over? Als je dit moet inbrengen in de raad, commissies misschien, raad, ja, en dan verder.
2: Nou ja, je hebt een wettelijk termijn van, uit mijn hoofd gezegd, 8 weken op de beantwoording van deze vragen.
1: Zes
2: weken, ja. Het college heeft de laatste tijd wel laten zien dat ze dit termijn kunnen overschrijden. En dat doen ze steeds vaker op de vragen die we stellen. Zo hebben wij ook vragen gesteld over wc's in Capelle die ook heel laat beantwoord zijn. Dus we gaan hier in ieder geval wel heel streng op zijn dat ze dit niet overschrijden en binnen 6 weken antwoord geven. En dan op basis van die beantwoording zouden we nog voor het eind van het jaar in de gemeenteraad moties kunnen indienen om dit echt op te pakken. Indien het college niet zelf al iets voorbereid heeft.
1: Oké, nou, het is wel een serieuze zaak.
2: Het is zeker een serieuze zaak, want het raakt je woongenot op het moment dat jij je eigen auto niet meer voor je deur kwijt kan en echt veel verder moet gaan voordat je weer thuis bent, nog veel verder die boodschappentas moet dragen, dan raakt het je woongenot. En dat willen wij niet.
1: Ik denk in sommige gebieden dat het parkeerprobleem er al is in Capelle, maar dit wordt dan in sommige delen nog eens extra versterkt.
2: Okay. Zeker.
1: Wordt vervolgd. Maar dan, nou we het toch over allerlei zaken hebben over parkeren en auto's. Ik zag een document voorbij komen van een raadsinformatiebrief van de gemeente Capelle aan de IJssel van 23 juni dit jaar.
2: Ja.
1: Waar een rapport aan zit en dat heet Bestuursopdracht Bereikbaarheid Capelle aan de IJssel. Er wordt gesproken over de bereikbaarheid van Capelle aan de IJssel, over verkeer en dergelijke. En dan kom ik op pagina 21 en dan lees ik iets interessants. Want daar wordt gesproken over het faciliteren van gezonde mobiliteit. Uitgangspunten en een aantal modellen waar de stadsvisie van Capelle naartoe zou kunnen gaan. Dit komt vanuit het college naar de gemeenteraad toe. En er staat betaald parkeren binnen het gebied begrensd door de aanwoon Verrijkenvoerseweg Oost, Algeraweg, Hollandse IJssel en de gemeentegrens met Zuidplas.
2: Ja.
1: Dus dat is een soort van voorstel,
2: ja,
1: om betaald parkeren in te voeren in ongeveer heel Capelle. Behalve, even kijken hoor, Schollevaar, Capelle West, ja. Fascinatie Oost-Gravenland.
2: Ja, ja, dat klopt erop. Ik heb dat document ook gelezen. Die was in juni, elke week stuurt het college raadsinformatiebrieven naar de gemeenteraad toe. Dus deze was in juni gepubliceerd. En ik moet zeggen dat toen ik dit las, dat ik dit met stijgende verbazing aan het lezen was. Want dit document is opgesteld door Leefbaar wethouder Cor Schaatsbergen. En Leefbaar Capelle is op dit moment de grootste partij in de gemeenteraad. En die heeft heel goed campagne gevoerd. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. Met name op, we blijven gratis parkeren. En als ik dan een document voorbij zie komen vanuit Cor Schaatsbergen, die namens Leefbaar Capelle wethouder is, die zegt, ik ga toch onderzoeken dat we betaald parkeren gaan invoeren in Capelle. Ja, dan snap ik dat niet. Dat is logica die voor mij iets te hoog gegrepen is. Want ik denk, als jij campagne hebt gevoerd op wij blijven gratis parkeren, dat je daar ook op moet leveren richting de Capellenaar. En dit document is ook in dezelfde week vrijgegeven als de presentatie van het coalitieakkoord, waar ook in staat, wij willen gratis blijven parkeren. Dus ik krijg verschillende signalen vanuit het college. Enerzijds, we willen het niet. Anderzijds, we willen het wel. Op dat moment dat dit gepubliceerd was, zeiden wij nog van, nou, dit is een raadsinformatiebrief. Het is nog geen beleidsdocument die naar de raad toe is gekomen. We wachten het nog heel even af richting de begroting van wat willen ze nou daadwerkelijk gaan doen. Maar gezien deze ontwikkelingen in Rotterdam vonden wij het toch belangrijk dat we nu al vragen gingen stellen. Dus een van de vragen die wij ook hebben gesteld richting het college is, garandeer nou aan ons en aan de Capellenaar dat deze verkiezingsbelofte in stand blijft en dat we gewoon gratis blijven parkeren in Capelle. Een vervolgvraag die we later nog gaan stellen richting de wethouder is, hoe kan het dat dit document opgesteld is? En bent u bekend met uw eigen verkiezingsprogramma? Dus hier gaan we zeker nog op doorvragen richting de wethouder. Maar dit is een stuk die bij ons ook voor heel veel verbazing heeft gezorgd.
1: Oké, het wordt wel verder opgepakt. Nog eventjes, wanneer zou dat in moeten gaan, het betaalparkeren, als dit werkelijkheid zou gaan worden?
2: Nou, wat de Capelse VVD betreft, nooit. En wij gaan nooit.
1: Nee, maar wat is het voorstel uit het document van 30 pagina's?
2: Nou, het is een heel vaag document, maar zoals wij het hebben gelezen is de bedoeling dat ergens tussen nu en 2040, als deze onderzoeksvragen verder uitgewerkt worden, dat er op een gegeven moment een raadsvoorstel bij de gemeenteraad terechtkomt waarin het college voorstelt om betaald parkeren in Capelle in te gaan voeren. En dat is een voorstel dat vanuit de Capelse VVD nooit steun zal krijgen.
1: Dan moet ik wel even vast een opmerking maken dat het coalitieakkoord waarschijnlijk voor 4 jaar geldig is tot 2030. En als u zegt, nou, dit moet misschien in 2040 ingaan, dan zou Leefbaar Capelle min of meer vrije hand hebben. Of niet?
2: Nou, nee. Want ik vind dat je als jij een verkiezingsbelofte doet, dat je in je huidige termijn dat je zit, niet al gaat nadenken over, nou, ik ga het misschien niet voor de komende 4 jaar doen, maar daarna pas.
1: 2031.
2: Ja, uiteindelijk vind ik dat, ook al is het misschien na die 4 jaar termijn, vind ik het nog steeds een vorm van kiezersbedrog, want je hebt ze beloofd het niet te doen. En dan ga je alsnog de tijd gebruiken om het te onderzoeken. Dat kan niet.
1: Het is een merkwaardig ding, hè?
2: Het is een heel merkwaardig ding.
1: Want ik zie, ik heb er even door zitten bladeren. Ik zie wel meer dingen in 30 kilometer zones invoeren. Autoluw centrum, waar volgens mij 1 of 2 jaar geleden ook al over gestemd is en weggestemd is. Ja. Een beetje een merkwaardig document. Gaan we verder oppakken. Dank voor de suggesties in ieder geval over dat taalparkeren Rotterdam versus Capelle. Want daar wordt het ook interessant op. En we gaan ons meer verdiepen in het andere document. Hartelijk dank voor nu, Sherwin Savavinik van de Capelse VVD. Dankjewel.
2: Dankjewel, Rob.
0: Dankjewel, Rob Nieuwveld. In gesprek met Sherwin van de Capelse VVD. Het is Radio Capelle, IJsselsport. En zometeen spreken we met Ilko de Bruin. Dit is eerst Charles en Eddie.

0: Charles en Eddie en Would I Lie to You op Radio Capelle. Aan de telefoon heb ik Ilko de Bruin. Ilko, het was een teleurstellend weekendje voor VV Capelle.
1: Voor VV Capelle was het zeker een teleurstellend weekend. Tweede nederlaag op rij in de competitie. Vorige week verloren bij Jodan Boys met 2-0. En ja, deze keer op eigen veld tegen promovendus HVV werd er met 1-3 verloren. En ja, het moet eerlijk gezegd worden, alle drie de doelpunten van HVV waren cadeautjes van Capelle. De een nog groter dan de ander. Uiteindelijk gaf Capelle 4 enorme cadeautjes weg. En HVV pakte er dankbaar 3 uit. En had eigenlijk een hele makkelijke middag op het sportpark het slot.
0: Ja, van tevoren hadden we dat niet in gedachten, want HVV is de promovendus natuurlijk uit, wat zal dat zijn, de hoofdklasse is dat? Of zit er nog iets tussen?
1: Ja, nee, hoofdklasse inderdaad, hoofdklasse. Maar het geeft ook wel aan dat al die ploegen, en het is een beetje cliché, maar elke week van elkaar kunnen winnen. Want HVV speelde ook al 0-0 gelijk bij Xerxes DZB. Nou, dat is toch een ploeg die de afgelopen jaren heeft laten zien en serieus mee te doen elk jaar om de titel in de vierde divisie. Ook daar werd een punt gepakt. Dus het geeft wel aan hoe sterk deze afdeling is. Maar ja, Capelle inmiddels 3 puntjes uit 3 gespeelde wedstrijden. Daar wordt niemand vrolijk van op Sportpark het Slot. En zeker de trainer Roy Brinkman niet.
0: Nee, want wat was zijn reactie na afloop?
1: Nou, hij was toch wel teleurgesteld in zijn ploeg. En ook vooral in het feit dat zijn team de winnaarsmentaliteit en de vechtersmentaliteit ontbeerde. En dat zijn nou juist de punten waar Roy Brinkman bekend om staat. Hij wil een team smeden. Het hoeft niet altijd mooi, maar er moet wel altijd 120% gestreden worden en geklokt worden. Ja, en dat was zaterdag bij Vlagen, bij grote Vlagen in de wedstrijd, echt niet te zien bij zijn ploeg.
0: In de eerste 3 wedstrijden die ik van Roy heb gezien, vind ik hem een beetje een ijskonijn eigenlijk. Hij toont niet veel emoties, maar ik denk dat hij er niet lekker onder slaapt dat hij 2 keer achter elkaar verliest.
1: Nee, ik denk dat dat een beetje zijn houding naar de media en naar de buitenwereld is. Ik denk dat hij wil echt wel voor zijn ploeg staan. Hij zal zijn ploeg niet heel snel afvallen naar de buitenwereld toe. Maar het is wel een persoon die binnenkamers echt wel even fel van leer kan trekken als dat moet. Maar verder is het niet een man die niet heel snel overloopt van emotie. Nee, dat klopt, ja.
0: En deze wedstrijd werd gespeeld in de vierde divisie B in de competitie dus. De rest van onze regioploegen die speelden nog om de districtsbeker. Groeneweg 4-4 tegen BMT. VV Capelle ging onderuit. Nieuwekerk speelde gelijk. En alleen Moordrecht won, DCV won en SVS die won van steeds hoger.
1: Ja, dat klopt. Dan noem je de ploegen die wonnen. Die gaan ook allemaal door. Maar ook Groeneweg gaat door. Speelde 4-4 gelijk. Maar had de mazzel dat Overmaas met 4-3 won. Waardoor Groeneweg die tweede plek in bezit hield. En ook Groeneweg dus door naar de volgende ronde van de districtsbeker. Nieuwkerk wel uitgeschakeld. DCV won dan wel, maar was al uitgeschakeld. En ook Zwervers verloor weer met grote cijfers dit keer. 5-2 verloren de mannen van Sportpark Kouwhoek. En ook Zwervers dus uitgeschakeld voor de beker. En wat toch de meeste zorgen baart is dat Zwervers in 3 bekerwedstrijden maar liefst 12 doelpunten te verwerken kreeg. Dus wat dat betreft is er nog weinig verbeterd ten opzichte van afgelopen seizoen. Toen de ploeg ook een karrevracht aan doelpunten tegen kreeg.
0: Ja, en VV Capelle dan weer even terug. Die spelen aankomend weekend uit tegen Heerjansdam, uit mijn hoofd gesproken. En dat is over het algemeen ook niet echt een makkelijke wedstrijd voor ze.
1: Nee, en het is ook nog eens een keertje de ploeg die tweede staat op dit moment. Zijn de competitie goed begonnen en traditioneel een hele moeilijke tegenstander voor Capelle. Capelle heeft de afgelopen seizoenen eigenlijk zelden een puntje tegengepakt. Dus wordt weer een hele lastige wedstrijd. Maar dan kom ik eigenlijk weer terug waar ik mee begon deze avond. Dat eigenlijk elke wedstrijd moeilijk is voor elke ploeg in die divisie. Er zijn eigenlijk geen makkelijke potjes in deze afdeling. En dat maakt het ook wel weer heel leuk.
0: Zullen we het nog even kort hebben over de andere sporten?
1: Kunnen we zeker doen. Laten we beginnen bij de volleyballers. Eén ploeg die bezig is aan de bekercompetitie. Ook een bekercompetitie dus. Dat zijn de vrouwen van ZVH. Ze speelden zaterdag de tweede wedstrijd in die bekercompetitie. En wonnen ook deze wedstrijd met 3-0. En zijn dus een wedstrijd voor het einde van die poolfase al verzekerd van de volgende ronde. Dat doen ze dus goed. In de competitie afgelopen seizoen gepromoveerd naar de tweede klasse. Dus hebben de vorm alvast te pakken, zo mag je dat zeggen. En we kunnen het nog even over het korfbal hebben. Eigenlijk weinig positieve dingen eruit. Waren het niet dat KCC toch verrassend won van Valto met 21-19. Dat is een knappe prestatie hoor van de KCC. Wat toch een heel groot deel van de selectie heeft moeten vervangen. Omdat veel mensen vertrokken of stopten. Dus met een hele gerenoveerde ploeg wonnen ze toch van Valto. Wat toch al jarenlang een stevaste topper is in de hoofdklasse. De eerste punten dus voor KCC zijn er binnen. En die zijn belangrijk, want dit zijn wel de wedstrijden waarin KCC de punten moet pakken om zich te handhaven in die ereklasse, de kampioenspool. Ja, voor Nieuwekerk gold, dat korfbal is voor Nieuwekerk, hebben we het dan over, dat hij ook deze week verloren van thuis van DSC. Ja, 0-2, dus dat is een hele moeilijke start voor Frits Wip, de nieuwe trainer van Nieuwekerk. Ja, die hebben echt een zwaar veldseizoen voor de boeg. Ja, en Coach, de degradant, won vorige week, maar ging deze week toch fors onderuit. En hetzelfde geldt voor IJsselvogels. Dat verloor ook de tweede wedstrijd van de veldcompetitie. Dus ja, het houdt nog niet helemaal over bij de korfballers, Thomas.
0: Ja, nou, dankjewel in ieder geval, Ilko de Bruin. Zal ik hem afsluiten met waar Hans Kraaij ook tegenwoordig altijd mee afsluit? Heb je nog iets te melden verder?
1: Ik heb altijd wat te melden, maar of het zinvol is om dat live op de radio te doen, alle gekheid op een stokje. Het is, ik ben blij dat alle sporten weer begonnen zijn en dat we lekker weer leuke verslagen kunnen maken van de sport uit de regio. Hè. Die zomerstop heeft lang genoeg geduurd.
0: En aankomend weekend gewoon weer?
1: Komend weekend speelt Capelle dus uit bij Amsterdam. In IJsselsport gaan we die verslaan. We doen ook live verslag van de thuiswedstrijd van VV Nieuwekerk. Die dus aan de competitie gaan beginnen. Alle ploegen zijn nu klaar in de districtsbeker. En als het mee zit, doen we ook live verslag van de regio derby tegen van SVS tegen Moordrecht.
0: Goed om te weten. Dankjewel Ilko. En een fijne avond nog verder. Hè?
1: Jij ook.
0: Dit is Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. En zometeen gaat Rob Nieuwveld in gesprek met Pien Meppelink. Eerst hebben we een throwback naar 2010. Shakira en Waka Waka.

0: af en toe. Pijnlijke herinneringen, dat wel. Het is de Radio Capelle, je luistert naar IJsselnieuws. En in Zuidplas werkt het college aan een nieuwe participatieverordening. Wethouder Pien Meppelink wil daarmee inwoners beter betrekken bij besluiten en ervoor zorgen dat zij zich ook echt gehoord voelen. Het gaat onder meer over hoe participatie wordt georganiseerd, hoe die achteraf wordt geëvalueerd en welke rol de gemeenteraad daarin krijgt. En Rob Nieuwveld praat erover met wethouder Pien Meppelink.
1: Ja, in deze podcast praat ik met wethouder Pien Meppelink van de gemeente Zuidplas over het onderwerp participatie. Ja, mevrouw Meppelink, u bent wethouder met communicatie en participatie in de portefeuille. En ongeveer bij uw aantreden vertelde u dat u bewust deze portefeuille wilde hebben, onder andere om iets mogelijk te veranderen. Nou, u bent nu een tijdje wethouder. Hoe is de situatie?
2: Hoe is de situatie? De situatie is dat ik heel hard bezig ben intern. En gelukkig met heel veel enthousiasme, ook vanuit de organisatie. Waarom ik het zo belangrijk vind, is omdat ik zelf eigenlijk 12 jaar geleden politiek actief ben geworden, of een interesse kreeg in politiek, omdat ik me niet gehoord voelde als inwoner. Dus het was een participatieproces wat mij triggerde, waarvan ik dacht, ja, dit mag niet de manier zijn hoe we met inwoners omgaan. En gelukkig is er de afgelopen jaren al best heel veel veranderd. En ik denk dat we een prachtige participatieverordening nu voor hebben liggen. Die moeten we alleen nu gaan uitvoeren en daar ben ik mee bezig.
1: Ja, dan zijn we heel benieuwd wat daar anders in gaat zijn. Of waar die over gaat. Daar komen we zo wel even op. Maar eerst eventjes terug naar een bijzondere bijeenkomst over participatie. Op 8 september was een vergadering voor de commissie Samenleving. En daar sprak als gast Nancy Verkooyen. Zij is van het bureau Relevant Gesprek. En dat begeleidt gemeenten onder andere in participatietrajecten. En zij ging het gesprek aan met de gemeenteraad, want daar was het voor, de commissie van de raad. En dan ging het eigenlijk over wat is participatie eigenlijk, wat zijn volgens Nancy Verkooyen dan de rollen en de taken van de raad, hoe wordt die participatie ingeborgd in de organisatie. En er werden verschillende casussen besproken. Dus die Nancy Verkooyen is iemand die gewend is om trajecten te doen bij de gemeente. Wat is uw reactie op die avond?
2: Ik ben ongelooflijk blij met hoe de avond gelopen is. En misschien is het eigenlijk vooral om duidelijk te maken, jongens, dit is het proces wat we gaan lopen om onze participatieverordening uit te voeren. En dat betekent dat we daadwerkelijk echt gaan kijken naar hoe kunnen we nou besluiten beter maken. Hoe kunnen we het vertrouwen weer terugwinnen bij onze inwoners en ondernemers en maatschappelijke organisaties, door daadwerkelijk te laten zien dat we wat doen met de inbreng, dat we die serieus nemen en dat we afwegingen maken op basis van wat er binnen is gekomen. Dus ik denk dat voor mij de avond, het voelde echt als een succes, juist omdat eigenlijk werd uitgelegd hoe we vorm gaan geven aan die participatieverordening.
1: Hadden we ook het idee dat de mensen die vanuit de gemeenteraad, de commissie van de gemeenteraad bijdragen, heel erg veel zin hadden om deze methode aangedragen, of besproken in ieder geval door Nancy Verkooyen, in de eigen versie in Zuidplas toe te gaan passen?
2: Dat denk ik wel. U bedoelt de mensen van de raad die het te horen kregen,
1: die erbij waren op die avond.
2: Ik heb best wel wisselende reacties hiervan gekregen van nieuwe raadsleden die zeiden van, ja, maar dit was eigenlijk een schot voor open doel, want deze avond zegt eigenlijk alleen maar wat we moeten doen in het participatieproces. En juist raadsleden die al langer raadslid waren zeiden, dit is echt een grote verandering ten opzichte van hoe we het voorheen hebben gedaan. Dus ik denk dat daar echt een verschil in zit. En ik vind dat Nancy heel goed heeft uitgelegd hoe we het proces vorm moeten gaan geven en hoe we daar ook met z'n allen naar moeten gaan kijken. En ook hoe de raad straks afwegingen kan maken op basis van dat proces.
1: Een aantal dingen die leven, dat kwam ook al aan de orde tijdens de verkiezingen, nog niet zo lang geleden, eerder dit jaar. Toen ging het ook vaak over participatie. Die zei, we moeten meer gaan evalueren en moeten meer gaan delen met mensen wat we hebben aangetroffen als gemeente. Maar ook de raad erin betrekken. En niet als college besluiten nemen zonder te informeren. Er was ook een inspreker die avond. En die vertelde eigenlijk, dat zij geen evaluaties had meegemaakt. Eigenlijk zegt nooit iets gehoord qua evaluatie. Geen gevoel mee te hebben gedaan aan die evaluatie. En heel onbevredigend. En dat is eigenlijk waar u net aan refereerde, aan uw tijd 12 jaar geleden. Dat u zei, ja, ik wil dat juist veranderen.
2: Dat
1: dus herkende u de inspreker qua gevoel?
2: Qua gevoel, dat gevoel, ja, dat herken ik zeker. Ja, en gelukkig de onderdelen waarop de inspreker, die overigens een hele goede inbreng had, waarop zij heeft geparticipeerd, die gaan ook nog geëvalueerd worden. En ik ben benieuwd wat daar dan uit voort zal komen. Maar het is gewoon heel belangrijk dat inwoners, die steken tijd en energie in die participatie. Die worden heel vaak, wat helemaal niet hun werk is, of waar ze helemaal geen ervaring mee hebben, moeten ze opeens hele ingewikkelde stukken gaan lezen en zich gaan verdiepen in wetten en regelgeving. Mensen doen dat omdat ze ze willen bijdragen. Mensen denken van, we kunnen hier een bijdrage aan leveren. En vanuit onze expertise van het dagelijks leven kunnen wij vertellen hoe het beter kan. En als er dan niet wordt verteld wat er met die inbreng is gedaan, of hoe dat is meegewogen, of waarom het wel of niet is opgenomen, dan heb je ook inderdaad het idee dat je het voor niks hebt gedaan. Dus ik snap heel goed dat gevoel. En ik hoop dat we, door de alle participatieprocessen echt te gaan evalueren straks, dat mensen ook kunnen zien van, oh, wacht even, dit is er wel meegedaan, dit is er niet meegedaan. En daar is het niet voor niks geweest. Daar hebben ze niet dat nutteloze gevoel.
1: Kunt u een aantal onderdelen van het hele participatieproject of traject noemen waar het steeds misging?
2: Waar het steeds misging.
1: Of waar het vaak misging, laten we het zo zeggen.
2: Nou, waar het misging, ik kan denk ik beter noemen wat we willen verbeteren.
1: Ja.
2: En ik denk dat inderdaad met een terugkoppelprocedure te maken heeft. Hè, een evaluatie aan het eind. Maar vooraf ook helder zijn over waar kun je wel op participeren, waar kun je niet op participeren. Wat kan er wel veranderd worden, wat kan er niet veranderd worden. Als je van tevoren heel duidelijk aangeeft wat voor invloed er nog te geven is, mee te geven is, dan is het niet achteraf dat mensen zeggen, ja, maar ik heb hele ingewikkelde plannen allemaal meegegeven, maar dat bleek achteraf niet te kunnen. Dus juist die helderheid vooraf en een goede evaluatie achteraf, en natuurlijk heldere afweging van wat is er nou gedaan met de inbreng van inwoners. Ik denk dat dat de belangrijkste stappen zijn om ook weer vertrouwen terug te krijgen.
1: En de deling met de gemeenteraad?
2: Dat is heel belangrijk natuurlijk dat de gemeenteraad ook de evaluatie te zien krijgt. Daarbij moet ik zeggen dat ik ben zelf natuurlijk ook 8 jaar lang raadslid geweest. Participatie was toen ook iets wat ik ontzettend belangrijk vond. Ik zat veel op ruimtelijke ordening. En ik vond het altijd heel moeilijk om een besluit te nemen over iets waar ik niet was geweest. Of waarover ik niet met inwoners of omwonenden had gesproken. Dus ik was heel brutaal. Ik ging altijd naar de locaties toe. En dan belde ik gewoon aan bij mensen van, weet u wat er hier gaat gebeuren? En hoe vindt u dat? En ik denk dat dat ook taken zijn die de raad misschien ze moeten zich daar goed bij voelen. Maar dat ook goed past bij een raadsparticipatie. Hoe kan de raad zichzelf ook informeren over wat er leeft en speelt? En dat was als raadslid was ik ook heel vaak bij informatie in participatieavonden. En daar was lang niet de gehele raad aanwezig. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je als raadslid, natuurlijk, het is naast je werk en je hebt ontzettend veel avonden, ben je al bezig. Maar juist om ook het gevoel te krijgen van hoe loopt het nou op zo'n informatieavond? Wat wordt er gezegd en wat is de sfeer? Kan ook echt helpen bij de beeldvorming voor een besluit wat je moet nemen.
1: Dus er ligt eigenlijk een deel van die verantwoordelijkheid terug bij de raad?
2: Nee, die leg ik zeker niet terug bij de raad. Maar u vraagt mij van hoe kan de raad ook meedoen in die participatietrajecten. En natuurlijk moet het passen bij het raadslid. Ik heb het zelf altijd als heel prettig ervaren. En daardoor kon ik ook wel eens dieper op participatievraagstukken ingaan. Omdat ik dan daadwerkelijk met de omwonenden gesproken had.
1: Laten we naar het proces gaan. Hoe u eigenlijk het proces ziet in de nieuwe vorm.
2: Ja. Nou, hoe ik het zie, het is sowieso, als we het over proces hebben, ook een leerproces voor ons. Voor mij als nieuwe wethouder natuurlijk. Maar ook voor de organisatie. En wat ik al zei, er zijn hele enthousiaste mensen. Sanne, die was aan het woord vorige week dinsdag. En die doet inderdaad samen met Nancy van de Relevant Gesprek. Zijn ze volop bezig om het nieuwe proces wat we willen, om dat ook te integreren in de werkwijze van de gemeente. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat er ook binnen de organisatie de mindset komt van participatie is niet iets lastigs, maar participatie is iets waarmee we daadwerkelijk besluiten beter kunnen maken.
1: Hoe gaat u de terugkoppeling doen naar inwoners in het nieuwe traject?
2: Dat is met inderdaad zo'n evaluatieverslag, zo'n eindverslag. Dat is eigenlijk een verslag waarin heel duidelijk staat van, nou, wat was het doel? Waar zijn we toegekomen? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we opgehaald? Hoeveel evenementen of wat is er georganiseerd om dat op te halen? En wat is er uiteindelijk gedaan met de inbreng? Hoe is het afgewogen? Dat komt in zo'n eindverslag te staan. Dat eindverslag wordt of gepubliceerd op de website als het een hele grote participatie was. Of het wordt gedeeld met degene die geparticipeerd hebben als het een wat kleinere groep is. En dat is dan openbaar.
1: Gaat u nog, ik geloof dat u net daar iets over zei, gaat u trajecten als die van de regionale opvanglocatie en de tijdelijke huisvesting scholen alsnog evalueren en delen met bewoners?
2: Nou, dat zeg ik net. We gaan alles wat we nu doen evalueren. En dit zijn ook twee onderdelen die geëvalueerd zullen gaan worden.
1: Wat gaat u de komende weken bijvoorbeeld nog op dit onderwerp doen over participatie? Wat kan Zuidplas verwachten?
2: Wat kan Zuidplas verwachten? Nou, ik ga toevallig vanavond nog even op een locatie kijken. Ik hou het nog even spannend. Op een locatie kijken met een van de ambtenaren. En ik wil heel graag met de omwonenden op die locatie een soort kleine participatieavond gaan houden. Het is niet geheim dat we momenteel met bezuinigingen te maken hebben. Ik wil toch heel graag participatieprocessen doorzetten. Dus ik ben aan het kijken of we op creatieve manieren toch participatie uit kunnen gaan voeren. En dan neem ik zelf een klaptafeltje mee en koop al wat schroopwafels. Ik vind dat participatie door moet gaan. Dus dat is mijn idee. En verder zijn we heel druk met Relevant Gesprek. En ook het college krijgt nog een avond van Nancy van Relevant Gesprek. Eigenlijk een beetje met dezelfde strekking natuurlijk als dat de raad heeft gekregen. Maar ook om even bij het college bewust te maken van, jongens, dit is wat we gaan doen.
1: De dialoog gaat de gemeente doen. Moeten we daar een beetje aan denken dat u dan een dialoog aangaat met bewoners?
2: Als ik daar met mijn klaptafeltje ga staan? Ja, dat hoop ik eigenlijk. Ik hoop dat inwoners op die manier laagdrempelig eigenlijk kennis kunnen maken en kunnen aangeven wat ze graag zouden willen op een specifieke locatie.
1: Dus bent u eigenlijk met uw twee portefeuilles bezig, communicatie en participatie?
2: Jazeker.
1: In één keer.
2: En stroopwafels, daar hou ik van.
1: Uiteraard. Nou, dan zijn we aan het eind van deze podcast gekomen. Wethouder Pien Meppelink, hartelijk dank voor dit gesprek. Wordt vervolgd op een andere keer. Als u verder bent op dit onderwerp participatie. En hartelijk dank dat we dit konden doen.
2: Nou Rob, ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn voor de uitnodiging. En we houden zeker contact. We gaan lekker participeren.
1: Oké, dankjewel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Enkele honderden mensen zijn afgekomen op de stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek

0: tijdens een arrestatie afgelopen weekend. Ze verzamelden zich vanaf 6:30 op de Vaardenkamp, waar de man door agenten tegen de grond was gewerkt na een achtervolging. Op de plek van de aanhouding zijn bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Verslaggever Tenny Tenzer.
1: Ja, de stemming is bedroefd, rustig, geen incidenten. In de verte hoor ik wel achterin de stoet muziek. De stoet wordt geleid door familieleden die spandoeken dragen. En nu is het wachten tot het laatste stukje van het Zuiderpark naar het politiebureau.
0: De tocht was ook een demonstratie tegen politiegeweld. Al staat nog niet vast dat de man is overleden als gevolg van het handelen van de politie. Een crowdfunding voor een uitvaart voor de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1.400 opgeleverd. Justitie heeft 8 maanden cel geëist tegen een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam-Kralingen een vrouw doodreed. Ook zou hij 5 jaar geen auto mogen rijden. De 18-jarige verdachte had net zijn rijbewijs en reed met een gloednieuwe wagen 115 km per uur op het toepad. En daar mag je niet harder dan 50. De student slingerde en was mogelijk onder invloed. Hij botste vol op de auto van de 33-jarige vrouw. Het slachtoffer overleed diezelfde avond in het ziekenhuis. Ze was op dat moment 14 weken zwanger. De advocaat van de verdachte heeft gepleit voor een taakstraf, omdat hij dan als tweedejaarsstudent in Leiden geen vertraging oploopt. Ons land haalt opnieuw de eigen klimaatdoelen niet, becijfert het planbureau voor de leefomgeving op de avond voor Prinsjesdag. Het lukt niet om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. En Nederland blijft nog jaren afhankelijk van energie uit het buitenland. Het planbureau zegt al 3 jaar op rij dat de kans afneemt dat het kabinet de klimaatdoelen voor 2030 haalt. Oorzaak is volgens de onderzoekers dat de afgelopen jaren kabinetten elkaar steeds snel opvolgden, waardoor plannen telkens veranderden. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het blijft droog. Het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag grijs. Daarna zien we vaker de zon. Het blijft tot de avond droog en het wordt morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Tears for Fears en Olita Adams en Woman in Chains op Radio Kapelle. Dit is IJsselnieuws waar je naar luistert. En in de tweede uur hebben we genoeg te bespreken, zoals altijd. Jongerentheater Quint bestaat 25 jaar en viert dat met een nieuwe versie van Mulan. Blikken terug op Superschenkeldag en horen van wijkwethouder Sjoerd Gijsler wat er speelt in de buurt. En in Zuidplas gaat de politieke werkwijze rond commissies en raadsvergaderingen veranderen. En Martin Dame van Pro Zuidplas legt uit wat er precies anders wordt. En zometeen gaat Vanessa Kieners in gesprek met jongerentheater Quint hier bij Radio Kapelle en IJsselsport. Eerst muziek van Justin Timberlake. Dit is Mirrors.

0: en Mirrors op Radio Capelle. Dit is het programma IJsselnieuws. Jongerentheater Quint bestaat 25 jaar en al vanaf het begin krijgen jongeren de kans om zich te ontwikkelen met theater, muziek en film. En voor het jubileum haalt Quint na 18 jaar de voorstelling Mulan opnieuw op van de plank, maar dan in een volledig nieuwe versie. En Vanessa King praat erover met de schrijver en regisseur Marnix Keven, die al vanaf het eerste uur bij Quint betrokken is.
1: Ja, dankjewel Thomas voor de inleiding. Nou, hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Marnix Kneven en Junia en Mason. Hè? Jullie zijn een van de hoofdrolspeelsters uit Mulan. En nou ja, je hebt ook nog een hartstikke mooie rol als vriendin, begreep ik. Hè? Ja. We gaan het eens eventjes hebben. Jongerentheater Quint bestaat 25 jaar. En dat vieren jullie met de voorstelling Mulan, 18 jaar na dato. Zenuwachtig, Marnix?
2: Nou, we hebben lichte zenuwen. We hebben dinsdag generale en donderdag komen de eerste scholen op bezoek. Dus ja, we hebben er onwijs veel zin in.
1: Ja, want nog maar een paar nachtjes slapen en dan gaan jullie gewoon in de grote zaal van het Isala Theater optreden. Jullie zin in, meiden?
3: Ja, zeker.
1: Ja?
3: Heel erg.
1: Echt heel erg. Hard geoefend?
3: Ja.
1: Ja, alle teksten uit je hoofd kennen jullie?
3: Ja.
1: Goed, Marnix, jij hebt destijds, je bent de oprichter, hè, van Jongerentheater Quint. Waarom?
2: 25 jaar geleden, toen kwam het Isala Theater, net ietsje ouder. En daar was de mogelijkheid voor jongeren om iets te gaan maken. De toenmalige directeur Ad van der Heijden, die zei, ik zou het heel tof vinden als er iets vanuit de Kapelse gemeenschap komt. En wij dachten, ja, we waren toen een jaar of 25. Laten wij wat gaan maken. Laten we nou iets maken wat geschikt is voor jongeren. Want jongeren gingen toen best wel naar het theater met school. Maar dat was best wel het grote theater, het serieuze theater. En wij dachten, hoe gaaf is het als we nou met jonge mensen iets maken wat heel aantrekkelijk is, wat grappig is, wat een beetje eigentijds is. En dan maken we, dan zeiden we altijd, dan maken we die stap zo naar dat echte theater. Dan maken wij een soort tussenstap. He, dus je gaat met school naar het theater en dan kom je erachter dat het eigenlijk super grappig kan zijn en heel erg leuk kan zijn om dat te doen.
1: Heb je goed gedaan, want jullie bestaan nog steeds. Wat is jouw geheim en wat is de kracht?
2: Nou, het geheim, we vinden het onwaarschijnlijk leuk om te doen. We vinden het heel erg leuk om met jongeren te werken, om met veel jongeren te werken en om ze kansen te geven. En ja, dat is gewoon waanzinnig om te zien hoe ze zich ontwikkelen. En ja, daar kiezen we stukken op uit. Die bespreken we ook met de jonge mensen. Van wat raakt jou het meest? Hè? Wil wel eens dat we een paar verschillende spelers bellen en vragen, oké, als we nou 3 of 4 titels hebben, wat spreekt jou dan het meest aan? En dan krijg je een heel erg goed oordeel van de jongeren, want die weten precies wat hun bezighoudt, wat in deze tijd leeft. En ja, daar passen we ons een beetje op aan.
1: Ja, want jij schrijft het stuk ook zelf.
2: Ja.
1: Ja, ja. Dus jij gaat daarmee aan de slag en ja, dan ga je dan daar iets aan verzinnen en dan komt dat verhaal eruit. En dat bespreek je dan met die, ja, met de jongeren ook nog?
2: Ja, ik deed dat vroeger. Hadden we een aparte dramateur. Dat doen we overigens nog steeds wel, hoor. Dat we het neerleggen bij een dramateur, want dat geeft ook gewoon hele mooie gesprekken. Maar wat me nou de laatste jaren opvalt, is dat er een aantal van de spelers super analytisch zijn en super kritisch. Dus deze Mulan-versie heb ik vorig jaar neergelegd. Ik heb er hard aan gewerkt. En dan lees je met 2 meiden en 2 moeders die daarbij waren. En dan zegt een van die meiden, ja, ik geloof niet helemaal dat ze dat zegt in deze scène. Of ik vind het karakter nog eigenlijk niet rond genoeg. Dat je denkt, oké, die zijn dan scherper. En daar trainen we ze ook op, dat ze scherp zijn en dat ze kritisch zijn. Maar recht in je face, gewoon heel helder zeggen wat ze niet bevalt. En daar hebben we het dan over. En ja, dan komen we altijd tot iets beters dan wat het was.
1: Ah, mooi. Wat voor kritisch punt heb jij ingebracht, Mason?
3: Nou, ik heb helaas niet mee mogen lezen met het script van Mulan, helaas.
1: Jij mag alleen de hoofdrol doen.
3: Ja, helaas. Ja.
1: En jij, Dunja?
4: Ik heb ook nog niet mee kunnen lezen, omdat ik speelde vorig jaar ook nog niet in Quint. Dus ik heb ook niks ingebracht.
1: Nou, even aan jullie de vraag. Waarom een jeugdtheater? Wat is er nou zo leuk aan?
4: Nou ja, ik vind het heel leuk omdat dit inderdaad, zoals Marnix zei, heel openlijk is. En de auditie en zo is ook heel lieflijk gewoon. En Marnix zei ook al gewoon van, we hebben ook wat onervaren spelers en dat soort dingen.
1: En helpen jullie die dan? Of vind je jezelf goed? Of hoe zit dat? Ga je, als je thuis bent, denken van... nou, dit kan ik verbeteren. Of dat ga ik verbeteren. Of dat ga ik anders doen?
4: Ik help soms misschien wel spelers. En ik ben zelf in mijn eerste jaar ook heel erg geholpen... door heel veel mensen als ik sommige dingen niet helemaal snapte. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, nee, dat is ook hartstikke mooi en heel erg leuk dat jullie dat doen. Hoe lang zitten jullie daar al op? Of is het niet het ergens op zitten of is het toneelspelen? Hoe lang spelen jullie al toneel?
3: Dit is mijn tweede productie nu met Jongerentheater Quint. Dus ja, ik doe niet zo lang al mee.
4: En dit is mijn eerste productie aan Jongerentheater Quint. Maar ik hield al wel van theater sinds echt toen ik heel jong was.
1: Helemaal leuk, hartstikke mooi. Marnix, wat verwacht jij van de jongeren als zij op het toneel staan?
2: Nou, dat ze op toneel staan. Als ze op toneel staan, dan dat ze een beetje brutaal zijn. Dat ze scherp zijn. Vooral heel scherp zijn als ze aan het spelen zijn. En in het repetitieproces dat ze zich openstellen voor van alles. Voor elkaar. En dat ze keihard werken. En dat doen ze eigenlijk altijd. Dat gaat altijd goed.
1: Jij vindt het belangrijk om een maatschappelijke boodschap mee te geven aan je spelers. Dat zij onderweg moeten leren. Waarom?
2: Nou, theater gaat eigenlijk altijd over goed en slecht. En gaat over hoe zie jij de maatschappij. En je staat iets te doen. Je moet je inleven. Zowel in de goede rollen als in de slechte rollen. Want je moet begrijpen waarom mensen komen tot de dingen die ze doen. En uiteindelijk willen wij het publiek ook iets vertellen. Wij vinden iets als spelersgroep van wat we om ons heen zien gebeuren. Dus ja, ik vind het belangrijk dat ze daar goed over nadenken. En daar nou, hoeven ze niet altijd achter te staan. Want het is nogal wat. Hè. Dus een van de dames moet een andere dame flink mishandelen eigenlijk. Hè. Mulan wordt enigszins in elkaar geslagen. Dat komt goed.
1: Gelukkig
4: wel.
2: En voor die ander om dat te spelen is dat nog best wel even een... Ja, je moet een grens over en je moet dat met elkaar dan wel goed bespreken. En wat maakt nou dat we dit willen laten zien?
1: Ja, zeker. Nou, dat is inderdaad heel mooi. Meester, kan jij eigenlijk even echt kort uitleggen waar gaat Mulan over?
3: Nou, het is een verhaal over moed. Het is, het is een hele reis van Mulan haar leven.
1: En wie is Mulan?
3: Mulan is een hele, hoe zeg ik dat? Een... Stoere meid, dappere meid.
1: Die de vader gaat helpen, geloof ik.
3: Ja. Ze heeft. Het begint eigenlijk allemaal met haar vriendinnen die haar een geheim voor haar bewaren. Daar wil ze heel lang al, daar wil ze graag achter komen. Dan komt het lentefeest. Gaat mis. Haar vader wordt meegenomen. Ze wil haar vader terug. Ze gaat, ze doet er alles voor. En ze gaat naar het paleis om de keizerin te spreken.
1: Ja, want die houdt hem een beetje gevangen, geloof ik. Hè? En dan gaat zij helemaal dapper, gaat zij allemaal lessen nemen. Tenminste, wat ik gelezen heb. En om haar vader uit de handen van die keizerin te halen.
3: Ja.
1: Kan je nou met iedereen overweg in zo'n toneelgezelschap? Vindt iedereen elkaar nou heel erg aardig daar?
3: Zeker. We hebben allemaal met elkaar echt een hele hechte band. En het is ook fijn om met al die mensen waar je zo'n hechte band mee hebt... om zoiets moois te maken. En het is echt heel gezellig en met elkaar.
4: Ja, zeker. Daar ben ik het heel erg mee eens. Het is een soort grote familie.
1: Is het uitverkocht, Marnix?
2: Nog niet helemaal.
1: Wat jammer. Dus doe nog even een goed promotiepraatje inderdaad.
2: Zeker.
1: Ja. Kom gerust kijken. Ja, nu even wat anders. Jullie maken natuurlijk wel van die mooie toneelstukken. Maar je moet daar natuurlijk ook wel geld voor hebben. Lukt dat een beetje met die subsidies tegenwoordig?
2: Ja, is lastig. Maar zowel de gemeente Capelle als Zuidplas als Krimpen werken er hard aan mee. We worden ook vaak gesteund door de Van Capelle Stichting.
1: Ja.
2: Ja, we spraken elkaar net heel even over dat we een filmproject gaan doen. Filmproject 15. Dat is eigenlijk begonnen doordat de Van Capelle Stichting met een hele grote bijdrage kwam. Ja, en daar kunnen wij dan op voortborduren. En dan vragen we nog wat extra fondsen. De spelers betalen een bijdrage. Mensen die kaartjes kopen dragen bij. En zo al met al. Het is wel lastig. Hè? Maar what's new in de culturele sector?
1: Ja.
2: Maar tot nu toe lukt dat altijd voldoende.
1: Ja, en dan vroeg ik me eigenlijk af. Hè. Dan hebben jullie, want het zijn natuurlijk allemaal personages die jullie spelen. Werken jullie dan met kostuums of is het gewoon eigen kleding die daarop afgestemd is?
2: Nee, we werken met kostuums. En we kunnen die op een hele gunstige manier kunnen we die huren bij Jeugdtheater Hofplein.
1: Nou, daar heb jij connecties mee.
2: Ja, er zijn veel gezelschappen die elkaar daarin ondersteunen. En dat is,
1: mooi,
2: dat is echt belangrijk.
1: Ja, zeker belangrijk.
2: Dat is echt belangrijk. Want ja. Als je als speler één mooi kostuum hebt, ja, je verandert in één keer in dat personage. Dat is ongelooflijk.
1: Dat is ook zo mooi, hè, om te zien hoe je dan inderdaad je helemaal naar die rol, tenminste, dat kan me zo voorstellen.
4: Ja.
1: Helemaal in kan begeven. Van hoe oud moet je eigenlijk zijn om aan te sluiten bij Jongeren Theater Quint? Weet jullie dat?
4: Ik weet dat vanaf 7 jaar zou ik zeggen. En dan iedereen op de basisschool. Dus die na de zomervakantie op het voortgezet onderwijs zit. Die hoort bij de jonge spelers. En iedereen die... tijdens het repetitieproces na de zomervakantie op het voortgezet onderwijs zit, behoort bij de oude spelers.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar niks, moeten zij nou auditie doen of hoe werkt dat nou? Stel, je hebt een dochter of zoon, of allebei, en die zeggen, nou, het lijkt me hartstikke leuk om toneel te gaan spelen. Kunnen zij zich dan gewoon aanmelden?
2: Ja, je kan je aanmelden via de website. We doen, er zijn twee soorten voorstellingen. Er zijn jongere voorstellingen, die worden gemaakt door regisseur Jeroen Roosendaal. Mm-hmm. En er is de familievoorstelling. In de familievoorstelling kunnen we meer spelers plaatsen. Dus daar hebben we inderdaad basisscholieren. Een groepje van, ik geloof deze keer, 13 spelers hebben we er. Twee casts, 1 van 7, 1 van 6. En je kan auditie doen als voortgezet onderwijs spelen. En daarboven, dus de 12-plus spelers. En nou, daar hebben we er dan nu 40 van. En wij zorgen dat die auditie, dat gewoon een onwijs tof moment is.
1: Ja, want hoe doe je dat dan? Hè? Want het zijn wel, nou, niet dat ze van suiker zijn, helemaal niet. Maar je moet natuurlijk wel gaan zeggen van, nou, jullie gaan auditeren voor een bepaalde rol. Er zal best wel nog wel teleurstelling bij komen kijken, denk ik, als men die rol niet krijgt. Hoe gaan jullie daarmee om? Of hoe doen jullie dat?
2: Ja, dat is een goeie. Het begint al met dat we de laatste keer hadden we 100 aanmeldingen.
1: Zo.
2: En ongeveer 50 plekken. Maar op zich is dat wel goed uit te leggen. Want één van de twee wordt aangenomen. En we leggen heel helder uit. En we zetten dat ook heel duidelijk in brieven. Het zegt niet altijd wat over jou. Het zegt gewoon wat over wij stellen een team samen waarmee we die voorstelling willen gaan maken. Dus dat is zeg maar de eerste schifting. En dan zijn ze bij ons dan de spelersgroep van Mulan. Dan gaan wij 2 of 3 weekenden gaan we keihard aan het werk met ze. En dat zijn volgens mij altijd hele leuke weekenden. Dan gaan we zingen, spelen, dansen. Ze leren elkaar goed kennen. Ja, en daaruit op een gegeven moment maken we een rolverdeling. En de ervaring leert dat ze eigenlijk heel snel die rolverdeling zien. En eigenlijk zelf ook wel snappen wie welke rol gekregen heeft. Want ze zijn 3 weekenden keihard met elkaar aan het werk geweest. Dus ze zien het meestal zelf ook het beste.
1: Ja, mooi. Ja. Zie jij nou ook wel eens jaloezie?
2: Ik weet dat het er is. Ik weet ook dat het bij Quint niet heel erg veel naar boven komt. Maar ik kan niet ontkennen dat het zal er zeker zijn. En ik heb dat ooit 1 keer meegemaakt dat de een tegen de ander zei, ik snap niet dat jij die rol gekregen hebt.
1: Oh, ja.
2: Maar dat is echt 1 keer in de 25 jaar. Ja. Het zal geheid gebeuren, maar dan maken we graag dan met liefde korte metten.
1: Ja, nee, dat snap ik. Hè?
4: Ja.
1: Nou krijgen jullie ook nog choreografie hè, van Ingeborg van Wijsenbroeg. Hoe doet zij het?
4: Zeker. ze is een hele leuke docent. Wel streng, maar dat is ook nodig. Want we zijn met heel veel mensen. Maar ze maakt gewoon hele toffe en goede stukken. Wat je ook terugziet in de voorstelling uiteindelijk. Dus ja, ik ben wel heel blij dat we haar hebben.
1: Maar ja, dus dan moet je eigenlijk ook nog ook gewoon kunnen dansen. Hè? Of tenminste in ieder geval iets van beweging in je hebben.
4: Nou, het gaat eigenlijk je opkomen dagen met niet zo. Ik ben namelijk iemand die niet zoveel ervaring heeft met dans. Maar daar naartoe komen en ja, ik leer het daar eigenlijk allemaal heel erg. Ik heb nooit echt ervaring gehad met dans, maar met hulp van Ingeborg heb ik nu wel wat ervaring van dans.
1: Ja, mooi.
4: Ja, je leert heel veel.
1: Ja, je hebt een mooi team om je heen verzameld, Marnix.
2: Ik bedoel,
1: we hebben Wat dat er gaat, heel veel te bepraten hierover. Nog heel even snel over de film. Want het wordt een film, hè, die van 15. Ik maak even een sprongetje. Ja. Waarom een film?
2: Nou, omdat je in film ook andere type spelers mee kunt laten doen. Dat je ook meer mensen achter de schermen en verschillende leeftijdscategorieën kan aanspreken. Want in de film zitten ook vaders en moeders. Het is een heel heftig verhaal van het boek van Marlies Slegers.
1: Ja, het gaat over een 15-jarig meisje die online contact krijgt met een 17-jarige jongen. En allerlei, nou ja, je kan je wel bedenken wat voor issues daar allemaal naar voren komen.
2: Ja. Ja, het mooiste is dat die 17-jarige jongen eigenlijk een vent van de jaren 50 blijkt te zijn.
1: Oh.
2: En daar gaat het verhaal mis en dan gaat het lopen.
1: Nou,
2: dan
1: gaat het goed mis, denk ik.
2: Ja, dat gaat goed mis, ja. Ik heb zelf een dochter van 14. Een moeder heeft mij ooit dit boek aangeraden een paar jaar geleden. Die zei, je moet hier echt wat mee gaan doen. Dus als je dat boek leest en je ziet wat er allemaal mis kan gaan.
1: Ja.
2: En maakt daar gewoon een hele mooie voorstelling van. Nou, in dit geval dan een filmproject.
1: Ja.
2: Mooi. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat scholieren te laten zien.
1: Ja, nou geweldig. Omdat ze, nou, als die film wat je gaat, moet daar ook nog voor auditeren volgens mij. En dan gaan we je zeker nog een keertje uitnodigen. Vind ik leuk om een keer ook nog over te praten. Maar daar heb ik helaas geen tijd meer voor. Meiden en iedereen van de voorstelling die jullie gaan doen. Onwijs veel succes zaterdag.
3: Heel erg bedankt. Dank
1: u wel. Zenuwen horen erbij hoor mij. Alsof ik dagelijks op het podium sta. Nee, maar helemaal super. Ga er wat van maken. Hartstikke leuk. Ik zie dat jullie dat helemaal geweldig vinden. Marnix, dank voor jouw uitleg. En nogmaals, kom nog een keertje terug.
2: Ja, ga ik zeker doen. Dank je wel.
1: Succes. Ja, alsjeblieft.

0: Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Het is Radio Capelle. IJsselnieuws luister je naar. En afgelopen zaterdag was het super schenkeldag in de wijk Schenkel. En Joep Kruithof was erbij. Hij sprak onder andere met wijkwethouder Sjoerd Gijsler over de dag en over wat er speelt in de buurt.
1: Sjoerd Gijsler, wijkwethouder van Schenkel op de Super Schenkeldag.
2: Zeker.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, het is het vijfde jaar volgens mij al inmiddels. Of in ieder geval de tweede periode wijkwethouder van Schenkel.
2: Ja, en ik denk ook al de vijfde Super Schenkeldag. Dus dat is zeker leuk.
1: Ja, wat voor wijk is de Schenkel?
2: Het is een hele gemengde wijk. We hebben natuurlijk Super Schenkeldag in de Flora-buurt. Daar zie je dat daar ook heel veel bewoners zijn die echt wel snakken naar Super Schenkeldag. Dus dat is heel mooi. We hebben ook de Molenbuurt. Dat is weer een andere type buurt. In de Bloemenbuurt hebben we nog een Schenkel. Nou, zo zie je eigenlijk dat het één wijk is met allerlei verschillende buurten. En ja, dat komt hier vandaag samen.
1: Ja, want wat is Super Schenkeldag?
2: Het is eigenlijk een iets ander concept dan de afgelopen jaren, maar ik denk zeker zo leuk. Het is een evenement voor jong en oud. Voorheen was het met name gericht op het jongere publiek. En nu kun je ook duidelijk zien dat er ook activiteiten voor het oudere publiek zijn, zodat ook ouders van kinderen hier blijven en er naartoe komen. Nou ja, dat je toch een stukje verbroedering krijgt vandaag.
1: Is dat dan ook zo het belang en de impact van zo'n dag, die verbroedering?
2: Ik denk het wel. Het is natuurlijk ook een kwetsbare buurt, de Flora-buurt. En mensen ontmoeten elkaar niet meer vanzelf. Dus ja, dit is wel een moment waarop je allerlei contacten kunt opdoen. En ik denk dat dat heel mooi is. En hier komen natuurlijk ook elk jaar nieuwe bewoners. Dus ja, dan kunnen ze elkaar hier wel leren kennen.
1: Ja. En we zitten nu natuurlijk op het grasveld naast het buurtcentrum en dat soort dingen. Daar staat nogal veel te veranderen, als ik het goed begrepen heb. Hoe staat het daarmee?
2: Ja, er is inderdaad veel verandering in dit gebied op komst. Alleen is nog even de vraag wanneer dat precies gaat gebeuren. Want er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State voor het middengebied. Dus dat is één. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk te maken met netcongestie. Stroomaansluitingen moeten geregeld worden en nog aangevraagd worden. En ook nog toegewezen worden. Ja, daar zit best nog wel een onzekerheid. Waarbij we nu nog niet precies kunnen overzien wat dat betekent voor de planning.
1: Dus wanneer... Ik las het streven ergens in 2030. Was het de streven ooit? Dat moeten we opschuiven.
2: Dat is voor mij nu nog te voorbarig. Maar ja, we moeten wel heel goed naar die planning gaan kijken.
1: Ja. In het coalitieakkoord stond ook dat de prioriteit werd gegeven aan de overgang van het metrostation. Hier zo bij Schenkel. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Als je hier de wijk uitrijdt, dan kom je eigenlijk op een T-splitsing met de Kralingse weg en de Schenkelse Dreef. Ja, wat je eigenlijk ziet is dat zodra de mensen rechts afslaan in de metrobaan, die is gesloten. Want de metro's aankomen, dat worden er steeds meer in de nabije toekomst. En dan zie je dat het verkeer opstroopt en mensen kunnen de wijk dan niet meer uit. Dat is wel een heel groot probleem, omdat de Schenkelse Dreef de enige ontsluitingsweg is. Dus als we daar iets aan kunnen doen, en dat zit wel in de planning, ja, dan is dat wel een oplossing voor de wijk.
1: Ja. Ja, ik zei net al aan het begin, wijkwethouder. Wat houdt dat precies in? Wat zijn de taken van een wijkwethouder?
2: Ik ben natuurlijk wethouder in het algemeen, dus ik heb mijn eigen portefeuille onderdelen. We hebben dan als collegeleden de wijkwethouderschappen onderverdeeld. En dat houdt eigenlijk in dat je naast je taken die je al hebt en je portefeuille, dat je ook eerste aanspreekpunt bent in de wijk. Bijvoorbeeld in Schenkel voor mij en in Fascinatio, waar ik ook wijkwethouder ben. Ja, dan kom je dus op de wijkvergadering, maar ook bij dit soort evenementen regelmatig. En vorige week was ik hier nog voor een prikactie om afval te prikken en daarna even af te sluiten met een barbecue. En ja, je merkt dan wel dat je heel laagdrempelig contact hebt met de bewoners.
1: En wat levert dat dan op, die contacten?
2: Best wel veel. Zodra er problemen zijn, dan weet je dat natuurlijk als bestuur. Maar je hebt het ook gewoon met betrokken bewoners over hoe we de wijk beter kunnen maken. En vervolgens dan ga je daar weer mee aan de slag. En dat is niet alleen de gemeente. Wat je hier ook vooral ziet zijn dat het de bewoners zijn. Bijvoorbeeld met die afvalprikactie vorige week merken we ook dat er steeds meer bewoners zelf een afvalrondje lopen. Los van dat we dat organiseren als gemeente. En zo houden we samen de buurt schoon en leefbaar.
1: Ja. En hoe staat Schenkel erop vergeleken met Fascinatio? Het zijn twee compleet verschillende wijken. Hoe is dat dan ook voor u als wethouder om die twee wijken te managen? Nou, niet te managen, maar ja, te zien.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad twee compleet verschillende wijken zijn. Maar dat maakt niet uit. Hè. Het heeft allebei zo zijn bijzonderheden. Hè. En het is ook leuk om te doen. Dat je en een wijk hebt waar wat meer kwetsbaarheid zit en een wijk hebt waar wat meer draagkracht zit. Want zo moet je het toch zien, denk ik.
1: Ja. En waar kijkt u het meeste naar uit hier zo op Super Schenkeldag?
2: Ik denk dat, dat we nu nog een beetje aan het begin staan, maar dat het straks wel drukker gaat worden. Ik hoop dat het droog blijft en dat er een heleboel leuke activiteiten gedaan worden vandaag.
1: Gaat u Ulko nagels laten lakken?
2: Dat denk ik niet.
1: Jammer, geniet er wel van.
2: Dankjewel.
1: Dank u wel.

0: Ariana Grande en Hate That I Love Made You Love Me op Radio Kapelle. Dit is IJzernieuws. In de politiek van de gemeente Zuidplas gaat het systeem van commissies en raadsvergaderingen anders. Een doel is om tijd te besparen voor leden van de commissie en raad. Maar ook vanuit mensen in Zuidplas die het volgen. Hoe het verandert, bespreekt Vanessa King met Martin Dame van de Pro.
1: Ja, dankjewel Thomas. Nogmaals ook voor de inleiding. Welkom Martin Dame. Nou, we hebben elkaar net gezegd dat we elkaar mogen tutoyeren, dus dat is fijn. Fractievoorzitter van Pro, de gemeente Zuidplas, ben je. En er is een vernieuwd vergadersysteem ingevoerd in de gemeente Zuidplas. Er is een hamerraad en de dialoog. Waarom was dit nodig?
2: Nou, we merkten... het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Aan de ene kant, hoe is de organisatie van de gemeenteraad zelf georganiseerd? En we merkten al heel vaak en heel lang dat dingen dubbel werden gedaan. Dus we hebben dadelijk een commissiestelsel wat belangrijker is geworden. Waardoor we onderwerpen meer op inhoud met elkaar kunnen bespreken. En dan is de verwachting dat we geen langdurige gemeenteraden meer hoeven te hebben. Een hamerraad waarin we gewoon de besluiten kunnen nemen. Betekent heus niet dat er nooit op een inhoudelijk onderwerp daar gesproken gaat worden. Een fractie kan een motie inbrengen. En dan wordt het alsnog inhoudelijk besproken. Dus wat dat betreft heeft dat vooral met de organisatie te maken. En de dialoog. Nou, er zijn ongelooflijk veel inwoners, ondernemers in Zuidplas die behoefte hebben om in contact met de gemeenteraad hun onderwerp voor het voetlicht te brengen.
1: Ja, want dat was nog wel... Want ik heb nog wel een aantal raadsleden ook achter mijn microfoon gehad. Dat was toch wel een dingetje in de gemeente Zuidplas. Toch wel die interactie met de politiek. En dat zij niet de bewoners niet goed genoeg werden geïnformeerd. Of hun ei niet kwijt konden. En jullie denken door middel van dit te kunnen tackelen.
2: Nou, ik ben het met het eerste niet helemaal eens dat inwoners en ondernemers niet goed gehoord worden. Het is natuurlijk zo, we leven in een tijd waarin er grote politieke verschillen zijn. En dan kun je makkelijk van opvatting zijn als de raad iets besluit en het is niet jouw opvatting dat er niet naar je geluisterd wordt. Dat is natuurlijk niet waar.
1: Nee.
2: En er zijn wel fracties die opvatting hebben. Zeker na de laatste verkiezingen. Maar Pro is zeker van mening dat er wel degelijk ruimte is voor inwoners en ondernemers. Het vraagt wel van fracties. Wij als Pro doen dat. Gewoon actief op zoek te gaan naar mensen die iets vinden. Maar los daarvan denk ik dat in de afgelopen jaren er best wel veel tijd is gaan zitten in het realiseren van een nieuw dorp.
1: Ja. Als er komt.
2: Ik denk echt dat ongelooflijk veel tijd heeft gekost.
1: Mm-hmm.
2: En daarom is het goed om inwoners een goed platform te geven waarin ze hun punt kunnen maken. En wat dat betreft zijn we groot voorstander van de dialoog met de raad.
1: Dus jij was ook jij was echt ook een voorstander van dit vernieuwde vergadersysteem?
2: Ja. Beide dingen ben ik van mening dat dat goed is.
1: Ja, je bedoelt er net te zeggen ook, denk ik, dat de commissievergaderingen allemaal opnieuw over werden gedaan in de raadsvergaderingen. En daardoor ellenlange vergaderingen, tenminste ellenlange avonden daar waren.
2: Ja.
1: Is dat niet een kwestie van gedisciplineerd vergaderen tijdens zo'n raadsvergadering? Kan je dan ook zeggen dat de voorzitter van de raad daar misschien, de burgemeester in dit geval, daar ook nog een aandeel in had of heeft?
2: Nou, ik moet zeggen dat Han Beber als burgemeester vergaderingen best wel strak kan leiden. Maar op het moment dat raadsleden iets willen bespreken in een commissie en in een raad, kun je ze daar niet van weerhouden. Je kunt wel steeds zeggen, goh, we hebben dit al een keer gehoord. Waar die heel goed in was. Ik denk, je hebt aan de ene kant gelijk, heeft het met discipline te maken. Aan de andere kant zegt dat ook iets over de politieke verhoudingen in Zuidplas. Die zijn best wel scherp op dit moment.
1: Ja.
2: En dat betekent dat iedere fractie die punten naar voren wil brengen die belangrijk vindt. Ik ben zelf fractievoorzitter van een oppositiepartij. Ik weet heel goed hoe dat werkt.
1: Mm-hmm.
2: En dat betekent dat je alle middelen die je hebt probeert in te zetten.
1: Is het dan niet zo dat je, kijk, zo'n raadsvergadering heeft men hè, toch ook altijd wel een beetje het idee dat je daar dan ook heel erg praat voor de bühne. Je uit je ongenoegen of je uit juist je positieve ideeën die daar zijn. Komt dat dan nu? Dat komt nu dan niet aan het daglicht en dat komt nu alleen voor in de commissievergaderingen. Hoe zie jij dat?
2: Nou, ik denk in ieder geval dat er binnen de commissievergaderingen, waarin het aantal onderwerpen wat je bespreekt, nou, niet zo omvangrijk is als in een raadsvergadering, dat je in ieder geval meer tot inhoud kan komen.
1: Zeker.
2: Dus in die zin is dat echt een verbetering. Het betekent ook dat de fracties hun mensen moeten verdelen over de verschillende commissies. Omdat die gaan na verloop van tijd ook parallel lopen. Dat is nu nog niet zo, maar dat gaat wel een keer gebeuren. Dus mensen moeten zich beter verdelen. En voor de bühne.
1: Nou, je snapt wat ik bedoel, denk ik.
2: Ik denk wel dat er fracties zijn die heel graag hun standpunt wilden neerzetten. En je hebt gelijk dat het voor de bühne kan zijn als je daar geen concreet voorstel aan koppelt.
1: Anders, nu.
2: Ja.
1: Ja. Is het nu eigenlijk per direct ingegaan, dit vergadersysteem?
2: Ja, we zijn ermee begonnen.
1: Ja.
2: En we gaan dit in de komend half jaar eens kijken hoe dat precies werkt.
1: Evalueren?
2: Ja, het woord evalueren vind ik altijd een beetje ingewikkeld.
1: Ja, daarom zeg ik het.
2: ik denk namelijk als je zoiets groots invoert, dan heb je minstens een jaar nodig om het goed te laten functioneren. En er zijn nu al dingen waarvan je zegt, goh, loopt dat lekker? Dus iedereen moet daar even aan wennen.
1: Ja, daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. Maar nu ook de voorzitter van de raad, hè, die krijgt dan toch ook nog wel weer een andere rol. Want het moet nu allemaal afgehamerd worden. Het is niet meer de discussies die je dan zo leidt. Want hij in dit geval zit niet bij commissievergaderingen. Hè. Dat is dan weggelegd voor de voorzitters van de commissies. Is dat niet een uitgeholde functie nu dan een beetje geworden?
2: Ja, ik vind het grappig dat je dit zegt. We hebben binnenkort bestuur en middelen. En dan komt er een agendastuk. Het gaat over de veiligheidsregio. Er is Han Weber betrokken bij, omdat het in zijn portefeuille zit.
1: Ja.
2: En dan komt hij gewoon zijn deel brengen in de commissievergadering. Hij zit niet voor. Hij moet wel daar zijn inhoudelijke inbreng doen. Dus in die zin is dat goed. Ik denk dat we al veel langer met het commissiestelsel en voorzitters werken. En ik geloof niet dat zijn rol daardoor kleiner wordt of wat dan ook. Want alle onderwerpen komen in principe aan de orde binnen de Hamerraad. Alleen we gaan daar geen ellenlange betoog mee doen.
1: Nee, dus jullie zijn lekker snel klaar?
2: Ik heb wel de indruk dat het iets sneller gaat dan voorheen. Maar wat is snel? We beginnen om 19:30. Stopt het om 23:00.
1: Nou, dat is netjes toch?
2: Ik vind dat, zo hoort het eigenlijk.
1: Ja, nou, daar ben ik helemaal met je eens. Zo'n dialoog. Mag iedereen over ieder onderwerp inbreng komen doen? Want ze hebben dan een nieuw moment van 30 minuten, klopt dat?
2: Nee, tijdens de dialoog kunnen drie insprekers komen.
1: Ja,
2: die krijgen ieder
1: 5
2: minuten.
1: Oh, 5, ja.
2: Daarna is er een minuut of 5 tot 10 gesprek over wat ze hebben ingebracht in dialoog met de raadsleden die daar zitten. En het is niet zo dat je alles mag agenderen. Alle dingen die al op de agenda staan, die kun je daar niet agenderen. Het gaat echt om nieuwe dingen. En als je eenmaal een punt hebt ingebracht, is het niet zo dat je datzelfde punt een maand later nog een keer mag doen.
1: Heb je een voorbeeld van een punt?
2: Nee, ik heb ze nog niet gehoord.
1: Nog niet gehoord? Hoe
2: nee.
1: Kan dat nou?
2: Nee. Nou, dus we gaan het binnenkort meemaken.
1: Participatie in hoog in het vaandel, hè? Want dat was, hè, en je zei het er net al, sommige partijen hebben er meer moeite mee dan andere partijen. Maar dat was wel echt ook iets wat ik als een rode lijn of draad elke keer door ieder interview heb gehoord. Hebben jullie dat nu, nou niet op orde, want jullie zijn nog niet zo heel lang bezig. Maar heb je het idee dat het al beter gaat met het participatiestrajecten?
2: Nou, ook hier heb ik een andere opvatting over.
1: Ja, maar dat mag.
2: Kijk, participatie hebben wij keurig verwoord in een kadernota. En mijn fractie is niet van mening dat die kadernota verkeerd was of is. Het is zo dat er zijn inwoners die kiezen voor het meedoen met participatietrajecten. En wanneer je opvatting is, ik ben eigenlijk tegen het voorgestelde punt. Ja, dan krijg je een situatie dat je aan de ene kant gevraagd wordt, denk mee om een voorstel beter te maken, terwijl je tegen bent.
1: Ja.
2: Dat werkt niet.
1: Nee.
2: En ik denk wat dat betreft moeten we dat gesprek over zo'n aspect beter voeren. Omdat het ook mensen die zich enthousiast opgeven en juist voorstellen beter willen maken, minder tot hun recht laten komen.
1: Ja, nee, ik snap helemaal wat je zegt. Is dit een dit vergadersysteem? Hebben jullie dat zelf bedacht? Is dat ergens anders opgedaan? Zijn er andere gemeentes die ook zo werken? Heb je voorbeelden dat dit echt iets is waarvan je zegt, nou, dit gaan we wel heel lang volhouden en dit is echt iets goeds voor de gemeente Zuidplas?
2: Nou, ik denk wel, dat zie je, dat er heel veel mensen in Zuidplas met ideeën rondlopen die ze bij graag neer willen leggen. Dus wat dat betreft denk ik dat het zeker een goed middel kan zijn. Hoe zijn we hier aangekomen? Dat heeft onze Griffie, die heeft gewoon een onderzoek gedaan. Mm-hmm. En nou is Zuidplas een hele bijzondere gemeente die je niet zo makkelijk kunt vergelijken met anderen. En zij hebben gezegd, dit zou best wel een goed middel kunnen zijn. En ik moet zeggen, het wordt breed gedragen door de raad.
1: Ja, want dat wilde ik je ook nog vragen inderdaad. Is dit een breed gedragen iets?
2: Ja.
1: Mooi. En dat iedereen heeft zoiets van, nou, we gaan er vol positiviteit, gaan we daar mee verder of gaan we mee beginnen, aan beginnen?
2: Ja, ik denk zeker dat op dit onderdeel niemand in de raad zal zeggen dat dit niet met enthousiasme wordt omarmd.
1: Waarom denk jij dat het efficiënt is eigenlijk, dit?
2: Nou, nu hou je in mijn beleving twee dingen door elkaar. De dialoog is echt het gesprek met inwoners.
1: Ja, maar ik bedoel meer het vergadersysteem. Hè? Dus ja. Je wil die hamerraad vanwege efficiëntie.
2: Ik denk gewoon dat het, doordat het aantal onderwerpen meer in verdieping in commissies aan de orde komt. Er zijn ook fracties die zeggen, zullen we daar ook weer spreektijd voor invoeren?
1: Voor in de commissies bedoel je?
2: Ja, we hebben gezegd dat we dat voorlopig niet doen. Mm-hmm. Laten we maar gewoon eens kijken hoe dit goed functioneert. En als dat niet nodig is, dan moeten we het niet doen. Ik denk dat we inhoudelijk het beter gaan bespreken. De noodzaak om het nog een keer elders te bespreken is daarmee weg. Mm-hmm. En daarmee haal je veel tijd.
1: Ja, precies. Dus dat is de efficiëntie van om het zo in te zetten, inderdaad. Ja, want het moet natuurlijk niet zo worden dat de commissievergaderingen straks een soort raadsvergaderingen worden, toch?
2: Nou, in commissievergaderingen wordt niks besloten.
1: Nee, dat niet, maar wel
2: dus daarmee
1: veel besproken.
2: Is het verschil al. Mm-hmm. En het mooie wat ik ook wel vind van het systeem is dat naast raadsleden mogen ook fractieassistenten daar het woord voeren. Dat was eigenlijk al zo. Maar doordat de commissie feitelijk belangrijker is, zijn het vaak ook die mensen, die fractieassistenten, die

0: Als gemeente Zuidplas, dat hebben wij maar bedacht zo. Ja. Het is van ons, ja. Oké, we zijn aan het einde van het gesprek. Ik wil je hartelijk danken voor de uitleg. En wie weet, snel misschien tot ziens.
1: Zeker.
0: Oké, dankjewel. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Tenny Tenzer.
2: Scheert een beetje agressief. Er werd een autodeur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1700 opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
6: Radio Capelle. Bring it on home, daddy.

Karen Jones en haar bandje de Depp Kings toch heerlijke soul swingende muziek. Onder andere op het album 100 Days, 100 Nights 2007 het nummer Be Easy. En daarmee openen we het nieuwe programma This is Soul nummer 34 van dit jaar. Mocht je dat interessant vinden. Hey, hallo, fijn, je bent er. Een uurtje pretentieloze met name soulmuziek, maar hier en daar ook afwijkende genres, maar allemaal goed voor de ziel. We gaan een beetje van hot naar her qua jaren. We beginnen zo 1964 met Solomon Burke, Looking for My Baby. En daarna van het album California Trap 2025, Andrew Duquesne met No, No, No. Of nee, nee, nee, we gaan het horen. En ik ga een blokje van drie doen. Dan eindigen we dat blokje met die geweldige Tina Turner. You're So Fine van het album So Fine 1968. Solomon Burke, Andrew Duquesne en Tina Turner.

Solman Mark Broussard maakte in 2026 een nieuwe in de serie SOS, oftewel Save Our Souls. In dit geval een heel album vol met covers uit de jaren 50. Hey Baby wordt het nummer dat ik gekozen heb. Daarna, we gaan weer van hot naar her. 1962, Sam Cooke's A Whole Lotta Woman. En daarna, weer een blokje van drie, lekker veel muziek, niet zoveel geklet. Splik Splinter, een nieuw album van The War in Treaty. Hun nieuwste album 2026 heet The Story of Michael and Tanya. En Shouldn't Have wordt het nummer. Achter elkaar Mark Broussard, Sam Cooke en The War in Treaty.

heden van dit echtpaar dat werkt onder de naam The War in Treaty. Een geweldige strot, zoals je net kon horen. Half Mile Harvest uit 2018 is een album van de Australische Teskey Brothers. I Get Up is het nummer dat je zo gaat horen. En daarna gaan we naar 1956, jeetje mina, met de Platters. Het nummer Remember When. En gewoon nog een keer een blokje van drie. Soul Queen Aretha Franklin met I Never Loved a Man, tussen haakjes The Way I Love You. En dat was een titeltrack van een album uit 1967. The Teskey Brothers, The Platters en Aretha Franklin.

wisselender kun je het niet krijgen, hè? Van de jaren 50 naar een nieuwer werk. Ik ga nu samen met jou naar de jaren 90. Barbara Lynn's album Until Then I'll Suffer kwam in die periode uit. En ik ga haar versie van I'd Rather Go Blind draaien. Daarna 1926, die geweldige band Bywater Call maakte het album Broken Souvenirs. Dat staat weer vol prachtige liedjes. En wat kan die vrouw zingen? A Yard Sale wordt het nummer. En gewoon nog een keer een blokje van drie van het album Sound and Color 2021. De Alabama Shakes met het nummer Joe. Wil je nou terug lezen wat ik zo draai, omdat je maar met een half oor luistert of alleen maar naar de muziek luistert en toch dingen hoort waarvan je denkt, hey, daar wil ik meer van weten. Ik stuur één keer in de week mijn playlist rond. Wil je op die lijst? Laat het me weten. anitaonthecover@gmail.com. En anders kun je bijvoorbeeld op het nieuwe radiostation rootsbeatradio.nl onder het kopje playlist alle playlists vinden. Niet alleen van deze show en mijn Undercover show, maar ook van alle andere radioshows die je daar kunt horen. Voor nu Barbara Lynn, Bywater Call en Alabama Shakes.

dat is wel eens anders. Alleen maar soulmuziek met hier en daar een populair liedje uit de jaren 50, 60. Volgende week vast weer hier en daar ook een country soul of een blues plaat. Helemaal nieuw is het album What Happens Now van de hedendaagse soulzangeres Cat Eaton. Ik ga je de titeltrack laten horen. Daarna gaan we nog één keer naar 1961 met Please Mr. Postman van de Marvelettes. En dan kom ik daarna even dag zeggen, want dan zijn we nog niet helemaal, maar bijna aan het einde. Cat Eaton en de Marvelettes.

Zo, dat was inmiddels ruim 50 minuten. Gewoon lekker muziekjes luisteren. Ik heb nog twee dingen voor je. Mocht ik tijd over hebben, dan vul ik dat nog wel op met een liedje. Maar we gaan helemaal luisteren. En met helemaal bedoel ik, die kan ik helemaal draaien. Ben E. King, Bring It On Home To Me. Nou, is een van zijn bekendste natuurlijk. Dat haalde ik van een overzichtsalbum, More of Ben E. King, 2019. En daarna de man met de meest elastieke stembanden ooit. Hij werd maar, nou ja, volgens mij 33 of zo. In ieder geval nog geen 40 jaar oud. Helaas, helaas, Billy Stewart met zijn versie. En tegelijkertijd mijn favoriete versie van Summertime. En dat staat op het album Unbelievable, 1966. Ben E. King, Billy Stewart. En dan vraag ik je of dat je volgende week weer inschakelt. Ik hoop dat je er dan bij bent. En tot dan een goede week. Hey, doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Danny Tenzer.
2: Sfeer een beetje agressief. Er werd een auto deur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politie.

0: politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 1700 euro opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Het wordt morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: 1967, To Love Somebody, The Bee Gees.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Een plek waar je topkwaliteit keramiek kunt bewonderen en aanschaffen. Een vereniging die volop inzet op bewegen met vanaf nu ook dansen. Het CNA-pand in Vlaardingen wordt omgetoverd tot een expositieruimte. Nou, dat zijn de onderwerpen voor vanavond. Goedenavond en welkom bij de late avondshow. Het laatste uur van de dag vullen met relaxe muziek. Het laatste nieuws en boeiende achtergronden uit Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. We trappen af met een klassieker van de Rolling Stones. Fool to Cry. Ik wens je veel luisterplezier het komende uur met de late avondshow.
2: Working all night long.

shoulder. She said, tell me all your trouble.

Cars met Drive. Straks een bijzonder gesprek met Joke Doedens, mede-eigenaar van Gallery Terra in Delft is dat. Een bijzondere plek voor liefhebbers van hedendaagse keramiek. En ja, wat maakt keramiek zo bijzonder en wat is het verhaal achter de gallery? Nou, dat zometeen straks na Mud met The Secret That

0: Mijn gast in de studio is Joke Doedens en die is van Terra in Delft. En wat Terra is, ja, dat ga ik er even vragen. Want Terra, dat heeft met aarde te maken, Joke. Welkom overigens.
1: Dank je.
0: En aarde, daar doe je wat mee, hè? Met klei eigenlijk. Toch?
1: Ja, Galerie Terra Delft is een galerie gespecialiseerd in hedendaagse keramiek. En keramiek is gebakken klei. Dus dat is. En klei is aarde, dus vandaar de naam.
0: Ja, maar het is ook allemaal mooi beschilderd, heb ik wel eens gezien.
1: Ja, het is. We werken nu op dit moment met zo'n 80 kunstenaars, waarvan werk in de galerie aanwezig is. En iedereen heeft zijn eigen techniek en iedereen heeft zijn eigen vormgeving. En daar, dat is soms heel kleurrijk met allerlei glazuren en kleurmiddelen en zo. En soms is het ook gewoon de kleur van de aarde.
0: Ja, toch wel. Dat kan ook nog, ja. De galerie is laagdrempelig, zeg je ergens? Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, nou, we hebben altijd, tenminste, ik heb altijd angst om zo'n galerie binnen te stappen waar een grote lege ruimte met aan het einde iemand met een zwarte bril achter een computertje zit.
0: Ja, dat is. Klinkt heel beeldend, maar.
1: dat durf je gewoon niet zo goed. Dus we hebben eigenlijk vanaf het begin hebben wij gedacht van we moeten het zo maken dat iedereen gewoon onbekommerd binnenkomt.
0: Ja.
1: Dus het eerste deel van de galerie is eigenlijk een winkel. Dus we hebben een combinatie van een winkel en een galerie. En daar, daar gaat ook een winkelbel, ding-dong. En daar kan je een mooie vaas kopen of wat kopjes. Ja, wat laagdrempeliger gebruiksgoed, zeg maar.
0: Maar er staan ook voorwerpen die wat meer kosten dan een eierdopje, hè?
1: Zeker, zeker. Ja, we hebben dan de tweede ruimte, daar staan meer de kunstvoorwerpen. En in de derde ruimte hebben we telkens een wisselende tentoonstelling.
0: Want de galerie is van jullie twee. Jullie zijn twee eigenaren. Hè? Maken jullie dan nog ook eigen werk?
1: Ik niet.
0: Nee?
1: Behalve factuurtjes en persberichten.
0: Oh ja, je bent maar, voor dat de zakelijke kant.
1: De zakelijke kant. Maar Simone is maker. Die is opgeleid als keramist. Ja.
0: Kleurrijke zaken heb ik wel gezien, zei ik al. Dus dat is allemaal mooi om binnen te lopen. En je zegt zelf, nou ja, niet bang zijn om binnen te lopen. Want je hoeft niet eens een vaas van 300 of 400 euro te kopen. Dat kan wel. Maar je mag ook een eierdopje meenemen.
1: Ja, precies. Of alleen maar kijken.
0: Alleen en, kijken, mag ook.
1: Ja, en we hebben wat dat betreft ook best wel vaak aanloop dat mensen vragen van moeten we entree betalen? Die denken dat het een soort museum is of zo. Die zeggen, nee, kom gewoon binnen en kijk. En door te kijken kan je ook leren het waarderen. Want veel mensen hebben niet zoveel verstand van keramiek. Die hebben daar niet meteen een beeld bij van wat het allemaal behelst.
0: Ja, en dat kunnen ze in Galerie Terra dan krijgen. En alles uitgelegd krijgen wat nodig is.
1: Ja.
0: Je hebt er regelmatig kunstenaars van over de hele wereld. Komen die dan ook wel naar Delft toe?
1: Jazeker, die bezoeken ons.
0: Ja, je zei artist in residence, dus dat is al iemand die komt naar jullie toe.
1: Ja, en we hebben soms huisvesten we ze ook, dus dan logeren ze bij ons.
0: Okay.
1: Want dat is wel een beetje in de keramiekwereld, hè? Dat is heel, voor ons is het normaal, maar als ik mensen uit andere disciplines spreek, blijkt dat toch wel bijzonder te zijn. De keramisten zijn over het algemeen heel lief voor elkaar.
0: Ja,
1: Dus als ik naar het buitenland ga en ik ga naar een van onze kunstenaars of zo, ach, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat ze vragen van, blijf je overnachten? Je blijft toch zeker wel eten?
0: Ja.
1: En zo. En dat is niet alleen in Nederland, maar hebben we gemerkt in de hele wereld dus zo.
0: Kun je zeggen dat het bijna één grote familie is?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb een van onze kunstenaars, die komt uit het Verenigd Koninkrijk. En die zit er nu met die Brexit. Dus die kunnen gewoon hun spullen niet meer naar Europa brengen.
0: Oh nee?
1: En dat is allemaal op slot. Met de, zeker voor individuele makers is het bijna ondoenlijk om de Europese Unie in te komen.
0: Ja, dat is moeilijk.
1: Dus die doen dat niet meer. Die kunnen dat niet.
0: Nee.
1: En John zei echt tegen mij, ik mis zo mijn keramiekfamilie. Dus hij heeft dat echt zo letterlijk uitgesproken.
0: Het is wel dat het is een echt familie is.
1: Familie.
0: Galerie Terra. In de Nieuwstraat in Delft.
1: Ja.
0: Gewoon binnenlopen, zei je al.
1: Zeker.
0: Als mensen denken, ik wil toch eens even nog wat anders weten, de website. Dan kunnen ze even kijken van tevoren.
1: Ja, we hebben een website waar mijn streven is om daar alles op te zetten wat we in huis hebben. Heel veel.
0: Ja.
1: En er zit ook een webwinkel aan vast. Dus je kunt ook op afstand kun je. Maar je moet eigenlijk eerst even komen.
0: Ik wou net zeggen, je wil het toch in handen hebben en kijken wat het is.
1: Precies.
0: Dat lijkt
1: me
0: beter. Ik dank je wel voor het gesprek. Joke Doedens, een van de eigenaren van Galerie Terra in Delft. En nog niet van plan om daar iets mee te stoppen of zo.
1: Nee, absoluut niet.
0: Gaat gewoon door. Dankjewel voor het gesprek.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

En dat was Dave met Esse Par Hazard. Een sfeervol Franstalig nummer waarin Dave zich afvraagt of een ontmoeting of liefde zomaar toeval kan zijn. Een mooie klassieker uit de jaren 60. Zometeen bewegen, muziek en gezelligheid voor senioren. De Schiedamse seniorenvereniging Soos Blauwhuis bestaat dit jaar 10 jaar. Nou, straks daarover van alles en nog wat. Eerst Meruian. Prachtig nummer. The Escape. The Great Escape.

0: 10 jaar seniorenvereniging Soos Blauwhuis in Schiedam. En hier aan tafel de voorzitter, Cor Heukels. Welkom, Cor.
1: Dank je.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Ik voel wel aan dat het jubileum feestelijk gevierd gaat worden. Maar eerst eventjes, wat is dat voor een vereniging?
1: Ja, Soos Blauwhuis, dat is een seniorenvereniging. Nou, wat senioren zijn, daar kun je allerlei discussies
0: over. Ja, ik wou het eigenlijk net aan jou vragen. Wanneer ben je officieel senior?
1: Ja, ik heb er al de flauwe grappen over.
0: Nou, doe er maar één.
1: Bijvoorbeeld, met voetballen, wanneer ben je dan senior? Op je 18e. Dus dat is dus een enorm rekbaar begrip.
0: Okay.
1: Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de gemiddelde leeftijd ver boven de 50 ligt bij ons in de vereniging.
0: Nou, dus ik hoor het al jong en vitaal nog. Die vereniging, heeft die een bepaald doel of een bepaalde missie?
1: Nou ja, we hebben een sociaal-maatschappelijke missie. Hè. We zijn de huiskamer van Schiedamse senior, zeg maar. We hebben een grote ruimte en daar organiseren we allerlei activiteiten.
0: Nou las ik ergens in jullie informatieboekje dat jullie ook sociaal-maatschappelijk werk doen en belangenbehartiging.
1: Ja.
0: In welke zin kan je dan als senior bij jullie terecht?
1: Nou ja, kijk, wij zijn geen hulpverleners. Hè?
0: Nee.
1: Dat onderscheid maken we wel heel erg. Maar we hebben een behoorlijk aantal vrijwilligers die ook behoorlijk ingeschoten zijn in het Schiedamse. De weg weten. Dus heb je een probleem, gaan wij dat niet oplossen.
0: Maar wel
1: maar
0: de weg wijzen.
1: We kunnen je wel de weg wijzen. Hè? En naar de instanties verwijzen waar je wel goed geholpen kunt worden.
0: En over wat voor soort problemen heb jij dan?
1: Ja, dat is enorm divers. Het meeste wat we zien is bijvoorbeeld met de belastinginvulperiode. Dus van maart tot mei. Worden er zo'n 400 leden worden geholpen met het invullen van de belastingformulier.
0: Oh, wat mooi zeg.
1: He, dus, en daaromheen overlijdt iemand, de partner, die moet ook allerlei dingen regelen. Nou, dan daar kunnen we dan zeg maar de weg wijzen.
0: Nou willen jullie natuurlijk ook dat mensen langer zelfstandig thuis blijven.
1: Ja.
0: Dus niet in een isolement raken.
1: Ja.
0: Dus er zijn vast ook hele gezellige dingen die jullie doen.
1: Absoluut.
0: Zoals?
1: Nou, zoals. Dat begint op maandagochtend al met de stoelgym.
0: Ik was even bang dat je stoelendans ging zeggen.
1: Nee, ja, nou, dat doen we dan net niet. Nee, maar kijk. Het streven is om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dat betekent dat je ook een vorm van fitheid moet hebben. Zowel geestelijk als lichamelijk. Nou, daar doen we van alles aan. Er wordt gegymd, geyogaat, gefietst, gewandeld, gebiljard, koersbal. En niet te vergeten. Daar zijn we 2 jaar geleden mee begonnen. En dat is een waanzinnig succes. Dansen.
0: Aha, en hebben we het dan over stijldans of ga maar los?
1: Ja, ga maar los.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, en dat mag dus van alles zijn. Hè? Dus
0: ja.
1: Je mag ook stijldansen.
0: Ja.
1: En we hebben ook een lijndansmiddag. Nou, kortom, dat.
0: Nou, dan ben ik heel benieuwd waar die climax, hoe die eruit gaat zien. Want het 10-jarig jubileum, een greep uit het programma. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, het programma is niet zo heel ingewikkeld. Het wordt om 1 uur trappen we af door de wethouder. Dan uit volle borsten.
0: Dat is zo'n leuk koor.
1: Ongelooflijk.
0: Humor, emotie.
1: Ja, fantastisch.
0: Het leukste is altijd de mannen op de hak nemen.
1: Ja. Ja, dat is dan wel jammer. Maar het is geweldig leuk.
0: Okay.
1: Ik heb ze al een aantal malen hier in de stad op zien treden. En het is gewoon volop pret.
0: Oké, nou dat begint al goed. Anders nog iets op het programma?
1: Ja, daarna hebben we het Danspaleis. En nou ja, ik weet niet of je dat kent. Maar
0: Voetjes van de Vloer?
1: Dat is een geweldig spektakel. Dat is een Amsterdamse stichting. Dat is dan wel jammer, hè? Zo uit de regio, niet uit de regio. Maar die komen op locaties. En richten de zaal min of meer in. Nou, dat is bij ons niet meer nodig. Want ze zijn al zoveel keer bij ons geweest.
0: Ja.
1: Dat hebben we zelf ook wel in de vingers inmiddels. En ze hebben een waanzinnige goede plaatjesdraaiers. Die echt heel goed in staat is om de doelgroep te bedienen.
0: Ik voel het tijd worden dat we even gaan noemen waar, wanneer en van hoe laat tot hoe laat.
1: Ah, ik moet opschieten. Dat is de 27e.
0: Ja, september.
1: De zaal gaat open om 12 uur. En we gaan door totdat, tot een uur of vijf.
0: Laveloos onder de tafel liggen. Nee, tot een uur of vijf.
1: Laveloos wordt niemand bij ons.
0: Heel goed.
1: We hebben een volledige vergunning, maar er gaat niemand dronken de deur uit.
0: Ja, ik heb gelezen dat het voor kleinkinderen ook heel leuk is. Ook een modellen, spoorbaan en dergelijke. Nou, geweldig. Ik vind het een hele goede tip. Ik wil je hartelijk bedanken, Cor Heukels. We weten nu in ieder geval meer over seniorenvereniging Soos Blauw Huis Schiedam.
1: Iedereen is welkom.
0: Goed idee. Moeten we nog wat betalen?
1: Nee.
0: Yes. Binnenkort feest, 10-jarig jubileum. Dank je wel.
2: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

zegt, maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

0: Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Harry Jekkers, ik hou van mij uit 1997. En dit is Wolf, Switching Gears uit 2018.

Vanaf 1 september is in het voormalig CNA-pand in Vlaardingen de bijzondere expositie De Scheidslijn van Rienke Baima te zien. Nou, zoals je het van ons gewend bent, hou het nog even spannend. Eerst Simply Red met So Not Over You uit 2007.

0: expositie Vredeshalte 26 op de scheidslijn in Vlaardingen. En hier aan tafel Pieter Wapenaar van Pax, ambassade voor Vrede Vlaardingen. Fijn dat je er bent. Welkom hier.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ja, en in september is die Vredeweek al wel. Maar wat heb jij eigenlijk met Pax Vlaardingen?
1: Nou ja, zijdelings heb ik mee te maken. Ik ben eigenlijk, zoals dat heet, werelddiaken in mijn kerkelijke gemeente. En daar hoort ook de vredesactiviteiten bij. En daarin hebben we overleg met andere diakenen uit Vlaardingen. En ook dat gaat ook niet alleen over de protestantse gemeente in Vlaardingen, maar ook samen met de katholieke parochie. En dat is dan de club die dat doet, is MOVZWO. En daar valt ook het vredeswerk onder.
0: Dat is de zakelijke kant of de organisatorische kant. En hoe zit het met je hartje? Wat heb je met de Vredesweek in je hart?
1: Ja,
0: of met
1: nou ja,
0: Pax Christi of Pax
1: Vrede? Ik vind het is altijd een hele worsteling. Want op welk niveau probeer je die vrede aan te vliegen? Doe je dat nou vanuit je eigen omgeving? Dat je zegt, nou kijk, we moeten toch allemaal met elkaar samen leven. En of je nou voor of tegen asiel bent, of voor of tegen kernwapens, of nou, noem het maar even op. Maar we moeten het toch samen zien te rooien met elkaar in de samenleving. En daar ligt een hele belangrijke basis voor vrede, denk ik. Maar natuurlijk heb je ook vrede op grote schaal, waarvan mensen al gauw denken van, ja, wat kan ik er nou eigenlijk aan doen? Want de grote machten die beslissen dat. Maar die zijn denk ik toch ook wel heel gevoelig voor wat er in de samenleving gebeurt. En, ja.
0: Maar met elkaar in gesprek blijven en klein beginnen,
1: dat
0: lijkt me een super idee
1: alvast.
0: Ja. Nou is er binnenkort een tentoonstelling, ik noem hem al, expositie Vredeshalte 26. Wat is daar de voorgeschiedenis van? Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ik meen dat dat begonnen is in 2017 of 2018. Toen heeft Han Rijmakers een aantal kunstenaars om zich heen verzameld. Veel mensen met een vluchtelingenachtergrond. En toen was er een leeg winkelpand, het voormalig V&D-pand in Vlaardingen. En ja, dat stond leeg en hij heeft het voor elkaar gekregen dat daar geëxposeerd kon worden wat er door kunstenaars, Vlaardingse kunstenaars, gemaakt was.
0: En dat heeft zich al een paar jaar herhaald in verschillende locaties?
1: Ja, dat heeft zich een paar jaar herhaald. Er kwam ook steeds weer nieuw werk bij. En op een gegeven ogenblik werd ik erbij gesleept. Want ik moest het vervoer regelen. En op een gegeven ogenblik was er een probleem met de opslag van die schilderijen. Want het waren flinke doeken, sommige wel 2 bij 2 meter. En het was aardig, die collectie was aardig gegroeid. En ja, toen konden ze tijdelijk terecht in het kerkcentrum Holy. Maar ja, nu gaan we in de protestantse wijk, in de protestantse gemeente in Vlaardingen, gaan we wijken samenvoegen. En het kerkcentrum is niet meer van onze wijkgemeente. Dus,
0: maar zijn er ook schilderijen verkocht intussen? Of
1: ja,
0: heb je elders een plekje gevonden?
1: Er is een expositie geweest in het kerkcentrum zelf. Daar heeft al het werk toen gehangen. En toen is er een catalogus gemaakt, om zo maar te zeggen. En toen konden particulieren en verenigingen, kerken, die konden daar een werk kopen voor een symbolisch bedrag. Dat lag ergens tussen de 100 en de 400 euro, al naar gelang de grootte. En dat heeft aardig wat opgebracht. Dus,
0: maar er zijn er nog over?
1: Er zijn er zeker nog over, een stuk of 7, 8. En ja, die willen we toch weer laten zien, omdat ze een grote zeggingskracht hebben. En ook gewoon laten zien over welke veerkracht vluchtelingen beschikken als ze eenmaal de kans krijgen om zichzelf in onze samenleving te ontplooien.
0: Mooi gezegd.
1: Ja.
0: En dat is nu in het oude CNA-pand. Daar is nou die expositie.
1: Ja.
0: Dat heet De Scheidslijn. Wanneer is die expositie? Wanneer kunnen we daar naartoe?
1: Ik meen dat het streven is om eigenlijk is die, geloof ik, nu al ingericht. Iedereen kan het zien, want we leunen eigenlijk op de expositie van Rinke Baima. En die heeft kunstenaars uitgenodigd om in die ruimte ook met hem te exposeren.
0: En van hem is het werk ook zeker de moeite waard.
1: Zeker, absoluut. En ook het initiatief heeft alweer veel opgeleverd aan ander werk. En nou ja, daar staat het nu. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er nog niet geweest. tenminste, nog niet in de ingerichte fase. Maar het is een hele grote ruimte. En ja, daar komt dat werk gewoon heel goed tot zijn recht. Omdat het zo enorm is. Eigenlijk.
0: Ik heb Rinke wel eens gesproken daarover. Ja. Hij zei het is inspirerend voor de vrede. Kleurrijk, maar wel ook vaak groots. Nou, het klinkt alsof het zeer de moeite waard is.
1: Ja, absoluut. De
0: opbrengst, wat doen jullie daarmee?
1: En nu is het wereldwijd eigenlijk het werk voor vooral kinderen. Want die zijn toch vaak het slachtoffer van oorlogsgeweld.
0: Nou, prachtig.
1: En voor €100 ben je eigenaar van een historisch werk, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ik zou zeggen, op naar die expositie. Expositie Vredeschatten 26 in Vlaardingen. Ja. Dankjewel Pieter Wapenaar voor van Pax Vlaardingen.
1: Ja.
0: En mooie tip van je. Dankjewel.

Je hoort dus juist The Weeknd met Out of Time uit 2022. En daarvoor Robert Palmer met Riptide 1986. En daarmee komen we aan het einde van de late avondshow van maandag 14 september. Morgen dan zijn we er weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio met andere onderwerpen en ook weer andere muziek. Maar wel de relaxe muziek die je van ons gewend bent. Like en deel ons op Facebook. En mocht heb je een uitzending gemist, kijk op www.lateavond.nl. Daar kun je alle uitzendingen nog terugvinden. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Een goede wacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben Arie van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Tenny Tenzer.
2: De sfeer werd een beetje agressief. Er werd een autodeur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1700 opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren.

0: boeren uit Drenthe. Maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weer verwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Net na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd wat tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans op een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden, dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode. Een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Tenny Tenzer.
2: De sfeer werd een beetje agressief. Er werd een auto deur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 1700 euro opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn er in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Geen vuurwerk in de gemeente Zuidplas de komende jaarwisseling. De gemeente heeft besloten om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Vanaf deze komende jaarwisseling geldt in heel Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen aan lokale verenigingen en stichtingen. Zuidplas kiest ervoor dit komende jaarwisseling dat niet te doen. De jaarwisseling vraagt ieder jaar veel inzet van politie, brandweer, BOA's en andere hulpdiensten. Met de invoering van het landelijk vuurwerkverbod komt daar dit jaar de handhaving van de nieuwe regels bij. Dat is onderdeel van de besluitvorming van de gemeente Zuidplas. Zondagavond is een motorrijder die stilstond bij een verkeerslicht op de kruising van de Hoofdweg en de Burgemeester Schalleilaan geschept door de bestuurder van een bestelbus. De motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De bestelbus zou met hoge snelheid achterop de stilstaande motor zijn gereden. Daardoor kwam de motorrijder aan de overkant van het kruispunt terecht. En dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandagmiddag 14 september. We begonnen de dag met veel bewolking, het was wat nevelig. Na het middaguur viel er wat lichte regen en daarna kregen we met opklaringen te maken en brak de tijd van tijd de zon door. De temperatuur kon dankzij de zon nog oplopen naar zo'n 22 tot 23 graden en er stond maar een zwakke wind uit het zuiden. Komende avond en nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 16, blijft vrijwel overal droog. En ook morgen overdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16, de maximumtemperatuur opnieuw rond de 23 graden. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag overdag neemt de kans door een enkele bui toe. Tussendoor zijn er ook droge perioden, dat betekent dat we ook woensdag af en toe de zon te zien krijgen. Er waait dan een matige wind uit de westelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 13 wordt het woensdagmiddag rond de 18 graden. De kans op buien is donderdag erg groot. Er is dan veel bewolking, nauwelijks kans op zon, een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op vrijdag een enkele bui, maar ook zonnige periode, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De stille tocht voor de overleden Rotterdammer die bezweek tijdens een arrestatie afgelopen weekend is even wat grimmiger geworden. De deelnemers liepen van de plek van zijn dood aan de Vaarnekamp naar politiebureau Zuidplein. En daar richtten ze hun woede op de politie, zag verslaggever Danny Tenzer.
2: De sfeer werd een beetje agressief. Er werd een auto deur ingetrapt. Er staan ronkende motoren voor het politiebureau. Er wordt fuck the police gescandeerd. De politie is niet zichtbaar aanwezig. Dat is wel iets wat opvalt.
1: Inmiddels is de demonstratie bij politiebureau Zuidplein weer afgelopen. De Rotterdammer overleed toen agenten hem na een achtervolging wilden aanhouden. De politie wilde hem oppakken omdat ze dachten dat hij een fatbike had gestolen. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar de toedracht van de dood van de Rotterdammer. Een crowdfunding voor de uitvaart van de overleden Rotterdammer heeft tot nu toe ruim €1700 opgeleverd. Boze boeren willen vannacht met trekkers naar Den Haag gaan rijden. Daar willen ze tijdens Prinsjesdag protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Het zou gaan om groepen boeren uit Drenthe, maar ook in Utrecht zouden boeren plannen hebben om naar Den Haag af te reizen. Vorige week is met de boeren nog afgesproken dat ze alleen buiten Den Haag zouden demonstreren. De boeren zien niks in de plannen om rond natuurgebieden minder vee toe te staan. Ze zijn bang dat ze daardoor moeten stoppen met hun bedrijf. Diverse artiesten gaan volgend jaar april in Ahoy een avond verzorgen met liedjes uit de tv-serie Bassie en Adriaan. Welke artiesten meedoen, dat maakt de organisator later bekend. Onder de nummers die in Ahoy gezongen zouden gaan worden zijn in ieder geval Geheime Agenten, Spoken Bestaan Niet en De Spaanse Zon. De kaartverkoop voor het concert op 23 april gaat donderdag van start. Vandaag is de online voorverkoop begonnen. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt, vrijwel overal droog en het koelt niet verder af dan 15 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt, maar daarna komt de zon erbij. Tot de avond blijft het droog. Tot morgen 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren.